0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 3308. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden. De Radio 359.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.

En op één daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur! Verur!

wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het jongen niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Javis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

Elfken. En de jorn gaat voorbij. En ze wiert zij 29. En ze komen hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei Wijfken. Zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettigen zij met haar gat.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Weet wat er speelt.
2: Zij dronk Ranja met een

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijven en je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 1 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM. Radio 350.

luisteraars, welkom bij Radio 350 Spot. Ik sta vanmiddag bij Sportclub Rijssen, 2:30. Blauw-wit, ook om 2:30. En 36, geen verslag en FC Rijssen is vandaag vrij.

0: Harry. Goedemiddag, Harry.
1: Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Remco en alle leden van Radio 350 en alle luisteraars. Vandaag de laatste thuiswedstrijd van Blauw-Wit 66, thuis tegen FC RDC uit Deventer. En de wedstrijdenreeks is de laatste weken erg onregelmatig geweest. Veel weken zonder wedstrijden. En dat is echt niet goed voor het ritme. En dat zagen we ook wel weer terug in de wedstrijd in GFC, bij GFC in Goor. Want daar ging het seizoen eigenlijk voor Blauw-Wit ten einde. Want als daar gewonnen was, dan deed het er vandaag nog toe voor Blauw-Wit. En Blauw-Wit kan nog een plaatsje misschien stijgen of misschien ook wel dalen. Want dat is afhankelijk van wat ESC Glanenbrug vandaag doet. En ik verwacht dat die vandaag bij Heracles de punten wel gaan pakken. Want dan zijn ze periodekampioen. Periodekampioen van de tweede periode. De eerste periode was al gewonnen door GFC. En op dit moment is SC Deventer koploper met 2 punten voorsprong op de S. Alleen ze hebben ook een wedstrijd meer gespeeld. En de S die zal natuurlijk vandaag bij Heracles willen winnen. Dan staan ze weer een punt boven Sportclub Deventer of SC Deventer, want die zijn dus vandaag vrij. Blauw-Wit is dit seizoen matig begonnen. En dat breekt nu eigenlijk wel een beetje op. Want als ze thuis gewonnen hadden van Bonnebroek, en ze hadden uit bij Hengelo gewonnen, hadden ze 6 punten meer gehad. En die 6 punten die zijn wel erg belangrijk in op de ranglijst. Maar dat is niet gebeurd en daar kunnen we dus alleen maar als van zeggen. En de tegenstander van vandaag, die komt dus uit Deventer, RDC. Die heeft nog wel alle kansen op plek 2. Alleen, waarom is plek 2 dan zo belangrijk? GFC en waarschijnlijk ESC Glanenbrug, die zijn periodekampioen. Als de S-kampioen kampioen wordt, dan wordt het een sommetje dat alleen plek 2 nog echt resultaat biedt. Want dat geeft dan recht op de laatste periode. Maar dan moet er wel gewonnen worden in Holten. En anders is concurrent Deventer vandaag misschien wel de ploeg die het meest juicht. Want ik denk niet dat zij ervan uit waren gegaan dat ze nog kampioen zouden kunnen worden. De S die kan dus bij winst in Hengelo vandaag, tegen de nummer laatst, de koppositie weer overnemen. En dan volgende week moeten zij thuis ook weer tegen Heracles. En dan kunnen ze de titel pakken. En dat is voor Heracles ook wel een dingetje. Want zij staan op de positie dat ze nog in de nacompetitie voor degradatie kunnen spelen. Met 3 ploegen op 20, niet 20 punten, ik weet zo even niet hoeveel punten. Maar die gaan echt strijden om te kijken van of ze het nog kunnen redden. Want de concurrentie die ligt op de loer. En die concurrentie die heeft een veel makkelijker programma. En dat is Bonnebroek en dat is HSC uit Haaksbergen. Dus dat maakt het al met al wel lastig. En ik wou zeggen 20 punten, maar dat klopt dus toch wel. Het is wel 20 punten. Ze hebben alle 3 20 punten en 18 wedstrijden gespeeld. Dus dat wordt een race van wie naast Hengelo na competitie gaat spelen. En dat is met het oog op dat, even kijken, Achilles Enschede al gedegradeerd is. Omdat die zich teruggetrokken hebben uit de competitie. Hebben we 2 ploegen in de nacompetitie. Blauw-Wit en RDC die troffen vandaag elkaar dit seizoen al eerder. Eerst hier in Holten toen het 0-0 werd en dat was in het kader van het bekertoernooi. En later in de competitie in Deventer werd het ook gelijk, het werd het 1-1. En het verschil is nu wel dat RDC moet winnen, dus zij moeten het spel maken. En dat is wel een dingetje aan die kant, want het is wel een ploeg die vaak de reactie afwacht en dan van daaruit gevaarlijk wordt bij de tegenstander. Aan de andere kant, misschien wil Blauw-Wit het seizoen thuis toch wel goed afsluiten. Dat hopen we maar. En dan gaan we toch nog een mooie wedstrijd zien. Scheidsrechter vanmiddag is Patrick Bloemendaal uit Rijssen. Dus het is voor Blauw-Wit een mooie gemeentelijke bedoening. Remco Stam die is vandaag degene die afscheid neemt bij Blauw-Wit in de thuiswedstrijd. Dit wordt zijn laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. En na zoveel jaren is dat toch een bijzonder moment. En daar wordt wel even bij stilgestaan. Tot zover. We beginnen om 2:30. En dan gaan we kijken of Blauw-Wit en RDC er een mooie en vriendschappelijke in ieder geval sportieve wedstrijd van maken. Tot later.
2: Je luistert naar Radio 350, 92.3 FM.

0: Goedemiddag Frank. Frank, van deze kant gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel Remco. Heel goed onthouden. Dat was gisteren weliswaar, maar desondanks. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
1: Ja, wij zijn weer eens in Enschede. Dit keer bij SVV. Die zijn onlangs verhuisd naar de plek waar Aramea al zit en waar Victoria al zit. Dus ja, het was langzamerhand bekend. En ja, de andere clubs die clusteren ook een beetje bij elkaar. Dus ja, we weten ondertussen de weg in Enschede goed te vinden. Maar het is hier, ik zit hier naast het veld, zeg maar, op een oud bankje. Aan de kleuters zie je nog van Enschedese boys ooit. Het is hier warm. Het is ontzettend warm. We hebben een kunstgrasveld met invul van rubber. Kleine wolkjes aan de lucht, maar het is echt warm. Dat zullen de spelers ook wel gaan merken. Eén, trouwens, als ik naar de overkant kijk, dan bibbert dat een beetje. Zeg maar. Dat is door de warme lucht die daar omhoog komt. Dat is wennen, denk ik. Twee, het is een groot veld van Aramea. Dat is het oude trainingsveld volgens mij van de FC Twente dames. Dat is een forse afmeting. Kortom, er wordt heel veel gelopen vanmiddag. En ik denk niet dat heel erg fijn is. Dat is één. Ik denk ook dat wat in ons nadeel is vandaag. Ik kan niet helemaal inschatten, maar vermoeden heb ik. Goed, qua opstelling, ja. We hebben wel een redelijke hoeveelheid afwezigen. Dat is een beetje jammer. Zeker omdat wij nog wel ergens voor spelen. Wij staan nu zevende. Dat is op zich prima. Maar wij kunnen, als wij het net even beter doen dan Victoria, dan kunnen wij nog zesde worden. En dan hebben we eigenlijk een fantastisch seizoen. Het is nu goed, hè? Maar ja, plaatsjes stijgen zou natuurlijk nog mooier zijn. Maar daar hebben we misschien toch wel te veel geblesseerden voor. En waardoor we net niet helemaal de opstelling kunnen neerzetten die vandaag nodig hebben. Maar goed, we gaan het ermee doen. Dat betekent dat Nick Rauwer in het doel staat. Jorren Peters achterin samen met Luca van Ooyen, Frank Averecht en Jasper Krijkers. Dat zijn allemaal geen onbekende namen. Dan op het binnenveld hebben we Fabian Wierwits, Sandro van Ooyen en Thijs Tijink. En dan in de spits Daniel Krijkers, Melvin Fleurs en Milan Brinkman. Nou, dat is op zich niet allemaal heel bijzonder. Maar, zeg ik erbij, we missen wel wat routine. En dat bleek de afgelopen weken toch wel erg prettig. En dat zullen we nu zonder moeten doen. De bank, ja, die zit 1, 2, 3, 4, 5 man, dus die zit vol. Ook niet allemaal fit, dus daar gaan we ook nog even zien hoe dat gaat uitpakken. SVV, voor de mensen die wat langer luisteren, is een lastige tegenstander. Het zijn 11 individuen. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. Die allemaal behoorlijk kunnen voetballen. Anders zijn we een bal. Maar niet echt in een soort van organisatie spelen. Dus daar kun je of geluk mee hebben. In de zin dat iedereen op de verkeerde plek loopt. Of verschrikkelijk veel last van hebben als ze allemaal in één keer doen wat de bedoeling is. En ja, dan kun je zomaar 10 aanvallers hebben lopen. Moeilijk op reageren. Dus dat er zal heel wat gecommuniceerd moeten worden om al die gaten dicht te houden en in de gaten te houden waar iedereen loopt. Dus dat is een uitdaging. Ja, als we een punt willen pakken, volgende week Emos, schat ik in als lastiger. Maar ik denk niet dat het elkaar heel veel uitmaakt uiteindelijk. En we hebben toch wel één punt nodig. Zij dat onze concurrent Victoria, die een iets lastiger programma heeft. Die spelen volgens mij vandaag tegen Emos en straks volgende week is tegen Sportclub Enschede. En dat is ook zeker geen makkelijke tegenstander. Dus het zal erom hangen. Of we moeten een aanzienlijk beter doelsaldo halen. Dat kan ook nog. Maar één puntje zou zomaar voldoende kunnen zijn om een plek te stijgen. Dat zou mooi zijn. Tot zover, Remco. Nog één ding. We hebben een scheidsrechter. Maar wij zijn later begonnen met de warming-up. Want de rest die vooruit liep. Dus ik denk, het is nu 5:00. Ik denk niet dat we het helemaal gaan halen. Ik denk dat we iets later beginnen dan normaal.
0: Oké, okay, ja? Tot straks.
1: Ja? Oké. Okay.

0: 150 Sportflits.
1: We gaan naar Blauw-Wit toe, Harry Palman.
2: Ja, hier op Flatgoor in Holten is de stand nog steeds 0-0. We zitten in de vierde minuut. En we zijn wat later begonnen omdat RDC een minuut stilte vroeg. En daar is natuurlijk gehoor aan gegeven. En bij Blauw-Wit waren er ook nog een aantal zaken. Want Remco Stam speelt vandaag zijn laatste officiële thuiswedstrijd voor het eerste elftal. Volgende week nog uit naar ESC Vlaanderenbrug. Die van vandaag waarschijnlijk periodekampioen gaan worden. En dan is Sportclub Deventer de andere partij die vandaag vrij is, maar die staan wel bovenaan. En dat betekent dat er veel aan de hand is, want nu krijgt een van de spelers van RDC de eerste gele kaart van de wedstrijd al. Dus nog geen 5 minuten gespeeld en je zou zeggen dat het al stevig toegaat. Nou, niks is minder waar, want het gaat helemaal niet stevig eraan toe. Het is een sportieve wedstrijd alleen. Er staat van alles op het spel voor de Deventerploeg. Ze moeten vandaag winnen om de laatste kans op de tweede plek in de reguliere competitie ook voor volgende week veilig te stellen. En daar zullen ze natuurlijk proberen alles aan te doen. Alleen dit was een wat ongelukkige sliding die beide kanten op kon gaan. Maar de speler van Blauw-Wit was net iets sneller. En de sliding was te laat, waardoor dit er ongelukkig uitzag. Maar de speler van Blauw-Wit blijft wel lang op het veld liggen, dus daarmee komen we wel aan een situatie dat het wel erg is aangekomen. We gaan kijken van wie het betreft, want ik heb nog niet gezien van wie dit is. En dat blijven we dan even afwachten. Maar de verzorging is erbij, dus dat zal verder wel goed komen, hoop ik. Hij gaat in ieder geval weer staan, dus dat ziet er goed uit. Even kijken van wie het betreft. Want er staan allerlei spelers voor in mijn blik. Het is Matthijs Renzen die ongelukkig geraakt werd, om het maar zo te zeggen. En daarmee nu een vrije trap voor Blauw-Wit. En dan kan de bal terug naar de verdediging. En daar heeft Blauw-Wit de bal helemaal naar de linkerkant gespeeld, waar Luc Vergeer de bal terugspeelt op doelman Nathan Hofman. Luc Vergeer op de linksachterplaats, dat is wel bijzonder, want normaal gesproken speelt Jort Jansen daar. En daarvoor hadden we, even kijken, er was nog een andere Blauw-Witte die daar speelt, Morris Brussen. En alleen die is het hele seizoen bijna al geblesseerd. En dat is wel een aderlating, want de wedstrijden die wel meedeed, was hij telkens een gevaar samen met de tandem Jort Jansen. Nu is de RDC de bal bij hun rechtsachter en zij mogen de bal gaan ingooien. Want daar werd de bal over de lijn gespeeld door Blauw-Wit. Het is vrij rustig hier nog in Holten. De stand is nog steeds 0-0. We zitten in de zevende minuut. En daarmee is denk ik het goed om het even terug te geven aan de studio in Rijssen.

0: We gaan naar Frankrijk, sprokken reizen.
1: Ja, wij zijn kleine 10 minuten nu onderweg. We zijn 8 minuten later begonnen dan 2:30. Op dat moment is eigenlijk met name SSV aan de bal geweest. En liet de sportclub het spelletje maken. Om te kijken of ze op een counter konden spelen. En dat is 2 keer aardig gelukt. Maar goed, Daniel schoot over. Helaas. Maar ik denk dat ze het een beetje laten gebeuren momenteel. Ze zakken vrij ver in. Laat de SSV volgens het spel maken en dan... dat is buitenspel. Goed zo. Kortom, er is nog niet heel veel gebeurd. En het leek er even op dat het snel afgelopen was voor Frank Adres. Die zat na 2 minuten op de grond met een blessure. Maar ik zie daar nu niks meer aan, dus dat gaat wel goed blijkbaar. Dat is ook prima zo. Tot zover, Remco. 0-0.

0: 5-0, Sportflits.
1: En naar Harry Palman toe.
2: Ja, hier op Flatcore is de stand 1-0 voor Blauw-Wit geworden. Een enorme verdedigingsfout tussen de doelman en de linksachter van RDC. En de bal die rolde bijna op de lijn, op de doellijn. En het was voor Emiel Schuffert een klein kunstje om die bal binnen te tikken. Terwijl juist daarvoor, in zo rond de 9e minuut, RDC aan het drukken was. En zij probeerden een aantal op te zetten. En dat leverde uiteindelijk een corner op, de eerste van de wedstrijd. En voor hun is het nu alles of niks eigenlijk. Want ze moeten zorgen dat ze het verschil gaan maken. Want ze moeten nu nog meer het spel maken. En dat maakt het voor de gasten uit Deventer best wel lastig. Het gaat natuurlijk voor Blauw-Wit dat de laatste thuiswedstrijd speelt van deze competitie natuurlijk nergens meer om. Maar uiteindelijk het is wel mooi om die thuiswedstrijd wel te winnen en proberen dat op een goede manier te doen. Emiel Schuppert die op dit moment erg op de huid wordt gezeten door de verdedigers van RDC. En dan komt er een hoge voorzet, maar die is voor de doelman en die pakt hem keurig. En heeft ook even rust, zodat het team zijn aspiraties weer kan verwezenlijken door een rustige positionering van alles. En dan de bal toch ver naar voren, waar Sjoerd Schuppert de bal overneemt van Blauw-Wit. En dan gaat hij tussen de broers Kampman en dan gaat hij helemaal naar de rechterkant. En daar staat Dennis Bolding, die de bal rustig terugspeelt op Nathan Hofman. En die heeft dan aan de linkerkant even kijken. Dat is een van de broers Kampman. Ik sta er te ver vanaf om te zien van wie van de twee het nu is. Maar dat terzijde, daar is de bal aan de rechterkant bij Blauw-Wit voorin, waar Sjoerd Schuppert de bal naar Matthijs Rensen speelt. Die mag de bal ingooien, want hij wordt van de bal gelopen. En dat levert een doel op een inborp op ongeveer 25 meter van de 16 meter af gerekend op de helft van RDC. De bal gaat weer terug naar Matthijs Rensen, die hard probeert voor te zetten, maar die wordt goed verdedigd door de Deventer-formatie. Stand hier in Hopen in de 14e minuut 1-0. Graag tot straks.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 3 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: We gaan naar Harry Palmatour, blauw-wit.
1: Ja, de klanken van Dire Straits waren nog maar net begonnen. Of het was in de 23e minuut een doelpunt voor RDC. Een goede aanval, die werd helemaal links, langs de binnenkant van de paal natuurlijk, binnengeschoten. Het was echt een vlotlopende en fraaie aanval. Eigenlijk de eerste van de wedstrijd van RDC, want Blauw-Wit was continu sterker en gevaarlijk en had ook nog twee keer kunnen scoren. In de 19e minuut was het een prima aanval over de linkerkant. En die bal die werd ook prima voorgezet, maar die werd door Emiel Schuppert net voor het doel langsgekopt. Dat was echt tegendraadse, keeper was kansloos geweest. Maar ja, die telt niet. En net een minuut voor dat de gelijkmaker viel, was het een aanval van Blauw-Wit. En die werd eigenlijk onderschept. En de verdediging van RDC dacht van, we spelen terug op de keeper. Dat had Emiel Schuppert wederom goed gezien, want die was weg. Maar die werd aan de arm getrokken en hij was niet zo slim om te gaan vallen, want dan had hij een strafschop gekregen. En dan had Patrick Bloemendaal daarvoor moeten fluiten. Nu kon hij het rustig laten lopen en is het zo dat er een pauze was om wat te drinken. Maar zo warm is het nog niet volgens mij, maar toch is het wel even gebeurd en is de wedstrijd weer op punt van beginnen, maar dan vanaf de middenstip, omdat daar het doelpunt aan ter grondslag ligt. Dus Blauw-Wit mag weer de aftrappen. We zitten inmiddels in minuut 27, stand 1-1 hier op het Flatgore.

0: We gaan naar Sportclub Reizen, Frank van Rijk.
1: Ja, wij zijn net, hebben net een drinkpauze gehad, dus het is allemaal niet zo heel erg vlot. Maar ik moet zeggen dat daarvoor eigenlijk niet zo'n paar interessante wedstrijd was. Die bal ging wel rond en mensen liepen wel heen en weer. Maar ze nu nou met een keer op doel of richting doel geschoten. Maar echt gevaarlijk wilde het aan beide kanten nog niet worden. Dus heel veel bijzonders is er nog niet gebeurd. Dus. We zitten ondertussen in de half uur hebben we gevoetbald. Dus nog een kwartier te gaan tot aan de rust. Maar blijkbaar heeft iedereen toch een beetje de reserve gekozen. Het is nu Jorn die er vandoor gaat en pakken dat neergelegd wordt. Ja. Ja, scheids. Dat was geen bal. Ja, het wordt een vrije trap. Ja. Nou, dat is op zich een meter of 30 vanaf het doel. En eens kijken wie dat gaat doen. Ik denk, zo te zien, Fabian. Nou, dan gaat hij eens kijken wat hij gaat doen. Ik pak hem nog heel even mee. En daarna dan ga ik ervan uit dat of het een doelpunt is, ofwel een counter komt van SVZ of SVV. Fabian gaat hem nemen en die geeft hem midden voor het doel indraaiend. En die is voor de doelman. Oh, die laat hem los. Vlak voor de voeten van Jorn. Maar hij heeft hem nog en die geeft nu een lange bal. Ja, dat zat er al in natuurlijk. En die gaat naar de spits toe bij Jasper. En volgens de scheids was dat een overtreding. Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Die gingen allebei voor de bal. En Jasper staat blijkbaar iets steviger op zijn voeten dan de aanvallen. Goed, een beetje of even over de middenlijn. Vrije trap voor SVV. Dan laten we het bij Remco. Tot zo, 0-0.

0: Naar Blauw-Wit, Harry Palman.
1: Ja, hier op het veld gehoord. 39e minuut loopt inmiddels. En de stand is nog steeds 1-1. En ja, waren er kansen? Was er iets aan de hand? Nou, eigenlijk is er maar één gevaarlijk moment geweest sinds de vorige keer. En dat was een prima actie van opnieuw Emiel Schuppert, die ja, sterk aan de bal is. En hij nam de bal recht voor het doel prima aan. Dribbelde naar binnen en nam een, of vervaardigde een, hoe zeg je het, een, hij loste een prima schot. En dat ging via de pols van de doelman, via de lat naar voren. En daar kon de keeper hem zelf weer oppakken. En het bleef daardoor nog steeds 1-1. En ja, RDC moet natuurlijk iets. Maar ze vallen ja, ver terug op eigen helft. En ze zijn niet in, in ieder geval niet de wil om het spel te maken. Wel gevaarlijk in de omschakeling. Proberen via hun snelle nummer 14 en de spits die wat steviger is om de bal... ja, gewoon ook in de ploeg te houden, proberen ze zelf ja, af en toe de aanval te vinden. Maar Blauw-Wit maakt het spel en is ook het meest gevaarlijk. En ja, doet soms ook wel hele slordige dingen. En daardoor kwam ook de 1-1 op het bord. Maar dat was een beetje een goedmaker richting de 1-0 voor Blauw-Wit. Want daar was het ook een slordigheidje van met name de doelman en de linksachter van de gasten. Ja, al met al hebben we het... het hier niet op een heel erg hoogstaand niveau, maar wel dat het prima, een prima wedstrijd is onder een leuk voorjaarszonnetje. En het gaat alle kanten kan het op. En ja, we gaan zien van hoe het verder gaat. Het is de 41ste minuut, nog 4 minuten tot de pauze. En dan gaan we kijken van hoe de stand is bij de rust.

0: En naar Blauwe toe, Harry Palman.
1: Ja, hier op het platgoor in de 45e minuut is het 1-2 geworden. Het was een inzet van RDC die door doelman Nathan Hofman prima in eerste instantie gepareerd werd. Daar zat nog iemand tussen. En de bal eigenlijk die kwam wat verder vrij voor het doel. En daar was iemand van RDC die daar toevallig misschien wel stond. Maar hij stond wel op de goede plek. En daarmee was het meteen 1-2. En dat was uiteindelijk ook de, misschien wordt het wel de ruststand. Ik weet op dit moment niet van of Blauw-Wit daar nog iets voor tegenover gaat zetten. Ze zijn wel in de aanval. Maar het was wel voor veel Deventer supporters, want Sport op Deventer is natuurlijk vrij en die zijn hier ook. En dat maakt het voor hun dat er veel mensen hier uit Deventer aanwezig zijn. Het is een wedstrijd die alle kanten op gaat, maar Blauw-Wit heeft de meeste kansen gehad, maar slordig soms in de verdediging. En nu gaat het ook maar net goed, terwijl de gevaarlijke nummer 14 van hun erdoor gaat. Is het in één keer Blauw-Wit dat dan de bal kan overnemen, maar dan onzorgvuldig is. Want Luc Vergeer en Matthijs Wensen die spelen de bal elkaar niet goed toe. En dan is het nog steeds 1-2 en dan is RDC er weer vandoor aan de linkerkant. De bal wordt voorgezet en dan komt nummer 14 aan de bal. En dan is Nathan Hofman er deze keer erg goed bij. En wel ten koste van een corner. En dan mogen zij op dit moment richting de cornervlag lopen en de eerste hoekschop gaan, of de tweede hoekschop per run gaan nemen. En daarmee staan ze met 0-2 voor, want Blauw-Wit is nog niet aan een hoekschop toegekomen. Terwijl de druk van Blauw-Wit wel vaak en het overwicht wel meer aanwezig was. Maar toch,

0: We gaan naar Blauwe toe, Harry Palman.
1: Ja, Jurrien Holten is de tweede helft begonnen en we zijn een aantal minuten onderweg. We zitten in minuut 49 inmiddels. En RDC is in de aanval, de eerste aanval voor hun na rust. En die wordt onderbroken, die wordt onderschept door Leander Stam. En die gaat nu zelf ter hoogte van de middenlijn proberen de bal opnieuw te veroveren. Maar die wordt uitgespeeld. En dan gaat de bal alsnog over de lijn. En dan is het Remco Stam die de bal volgens de scheidsrechter als laatste zeg maar beroert. En dus mag RDC ongeveer 20, 25 meter van het doel van Blauw-Wit ingooien. En die bal die gaat richting het... richting de voorwaartsen, maar uiteindelijk gaat de bal via een blauwitte terug. En dan komt de bal, gaat iemand alleen richting Nathan Hofman. Maar die is snel paraat uit zijn doel en voorkomt schade voor Blauw-Wit. De stand is nog steeds 1-2. En de Blauw-Wit probeert natuurlijk iets aan die achterstand te doen. Maar het is lastig, want de gasten uit Deventer die zijn gegroepeerd aan het verdedigen. Wel komt er af en toe een moment dat je ziet van dat je er goed doorheen kunt spelen. Maar met name Emiel Schuppert is de gevaarlijkste aanvaller aan Blauw-Wit kant. Matthijs Rensen doet het ook vaak wel goed. Maar is ongelukkig in de voortzetting. En dan zie je dus dat het geen gevaar oplevert. Ook nu niet. Nu zowel Emiel als Rensen zelf met elkaar zeg maar de combinatie opzetten. Maar niet tot een doelgerichte actie komen en de bal gaat over de achterlijn. En de doelman van RDC mag opnieuw de bal in het spel brengen. En die wordt opgevangen door Remco Stam. Maar dat is een slechte aanname waardoor RDC kan overnemen. Dan gaat de bal helemaal naar de rechterkant. En gaat er een langhaal die eigenlijk nergens toe leidt. En die komt dan ook op de achterlijn bij Nathan Hofman terecht. Geen hoogspel op dit moment, maar wel veel inzet. En dat is wel te prijzen, zeker als het eigenlijk nergens meer om gaat voor Blauw-Wit. Op de andere velden staat de S volgens mij flink voor. En gaat daarmee weer over Sportclub Deventer heen. En pakt daarmee de koppositie. Maar bij rust, als ik het goed heb, was er een verrassing bij Glanenbrug. Want die staan denk ik achter bij Heracles. En dat is een van de ploegen die een heel zwaar programma hebben. En die mogen volgende week nog naar de koploper toe, de S dan op dat moment. En dan kan de S kampioen worden. Maar ja, Heracles wil dat natuurlijk voorkomen. Maar hier in Holten op dit moment, ter hoogte van de middenlijn, RDC wat de bal had, maar verspeeld door een slechte paas. En dan is het Edwin Bolink die de bal helemaal teruglegt op broer Dennis. En dan, even wat rust aan de bal en dan gaat de bal helemaal naar de linkerkant waar even de broers Kampman de bal oppakt. En die bal die gaat weer terug naar Dennis. En dan is het uiteindelijk RDC wat gegroepeerd naar de verdediging kijkt. Over de eigen helft of op de eigen helft zich positioneert. En wacht wat Blauw-Wit gaat doen. En dan is het speler nog steeds Bolink die de bal naar de rechterkant doorgeeft. En dan is het Matthijs Rensen die van de bal wordt gelopen. En de bal die levert geen corner op volgens scheidsrechter Bloemendaal. Dus dan is het een doeltrap voor de keeper van RDC. 53e minuut, stand 1-2, terug naar de studio Heerijzen.

0: Dan gaan we naar Sportclub Rijssen, Frank van Rijk.
1: Ja, wij zijn begonnen met de tweede helft. En ja, er is eigenlijk niet heel veel anders dan de eerste helft. Het is een wat tamme partij voetbal. Ja, er wordt gevoetbald. En zo nu dan brandt het vuurtje even op. Maar om dan ook net zo snel weer te doven. Dat is aan beide kanten overigens zo. En dat, ik ga er toch vanuit dat het iets met de temperatuur van doen heeft. Kan ik wel melden dat Finn Lubbers... Finn Lubbers is erin gekomen, wilde ik zeggen. En die geeft hier... een fantastische voorzet op Daniel, die midden voor het doel helemaal vrij staat. En ja, die had hem voor het intikken. Oftewel, 0-1. Ja, hartstikke mooi. En ja, als ik dan nagaan hoeveel kansen we echt gehad hebben. Dat was overigens namelijk ook niet veel anders. Wel schoten richting doel, maar de meeste ging toch ongevaarlijk naast. Ja, dit is wel, wel fijn, want... ook bij SVV is er dan echt een serieuze kans geweest. Dus,
0: Vraag mag ik even onderbreken?
1: Ja, maar dit is het joh, voorlopig verhaal. We gaan aftrappen. 0-1.
0: Oké, tot straks. We gaan door naar Blauw-Wit 66. Harry Palman.
2: Ja, hier in de... het was de 59ste minuut. Want er stond de 58ste minuut op het scorebord. Dus dan is de 59ste minuut. Het was een uitval van RDC en die werd door het midden door Blauw-Wit klungel verdedigd. Echt heel slecht. En die bal die werd slim breed gelegd. En de spits nummer 11 die tikte de bal in de verre hoek buiten bereik van Naran Hofman binnen. En daarmee de stand op 1-3 gebracht. En ja, het lijkt een soort van voor- en schijdoen, zoals de Duitsers zeggen. Dus Blauw-Wit in de achtervolging en RDC in een geliefkoosde... positie uit zeg maar de verdediging opzoekend en dan snel naar voren en daar zijn ze meesters in, vooral via hun spits, een van de spitsen en ik ben de naam even kwijt, ik heb hem net nog gehoord, maar die heeft dezelfde naam als de keeper en die was echt klopman en die was echt elke keer zeer gevaarlijk en Luc vergeet...
0: Harry Palman, ik heb maar 5 seconden nog voor het nieuws.
2: Oké, dan ik mag afsluiten, begrijp ik. Dan doe ik dat bij deze. De stand hier in is de 61ste minuut. 1-3 in het voordeel van RDC.
0: Oké, tot straks.
2: Tot later.
0: Ja, luisteraars, was de tweede uur van 3 van de spot. Bij Sousa 30 staat nog 0-0.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 4 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: En Blauwe 66, Harry Palman.
1: Ja, hier is weer gescoord en weer door RDC. En daarmee is de wedstrijd eigenlijk wel beslist. Want het was een vrije trap voor RDC en die werd hoog voorgezet. En dat was een mooie positie voor het doel van de spits van RDC, die in eerste instantie op Nathan Hofman stuitte. Die prima met zijn linkerarm en hand redde. Alleen de bal die kwam voor de voeten van een andere RDC'er en die tikte de bal in de verre hoek. En daarmee de stand op 1-4, 68e minuut. Blauw-Wit moet oppassen dat het niet nog verder tegen een achterstand aanloopt. Want als er niks meer op het spel staat en je laat je zo thuis in de laatste wedstrijd van toch niet van de goede kant zien. Dan moet je toch even flink aan de bak om er toch nog iets van te maken. En winnen zal niet meer lukken. Maar om in ieder geval de score nog een wat draaglijker aanzien te geven, dat is wel aan de thuisploeg te wijten. Want daar mogen ze echt wel wat meer voor doen. Dit is niet goed wat ze nu laten zien. En daarmee druk ik me zachtjes uit. En het begon zo goed, maar het is inmiddels totaal omgedraaid. En NEC doet volop mee voor de tweede plek. En doet ook in het doelsaldo goede zaken. Want dat zit niet ver uit elkaar met Sportclub Deventer. Dus dan zijn ze blij met elk doelpunt. En er is een blauw uit om te kijken van, om daar nog weer wat tegen te gaan doen. Het is de 69e minuut hier in Hopen. Stand 1-4.

0: gaan naar Sportclub Reizen, Frank van Rijk.
1: Ja, we hebben net overtreding, dus even kijken wat er nu gebeurt. Het is in ieder geval een vrije trap voor SCV. Kijken of ik kan zien waar die bal over ligt. Ik denk kop van de cirkel van de 16 daar ongeveer. Recht voor het doel. En dan krijgt er nog een gele kaart van SCV voor commentaar. Dat is niet handig. Goed, ondertussen kan ik dan wel even melden dat er weer gewisseld is. Nou, het Schuurs is ingekomen. En, rustig jongens. En Victor Rijk is ingekomen. Die betekent dat Luca doorgeschoven is naar het middenveld. En dat, even zien. Oké, het muurtje staat ongeveer. Ja, dit wordt een dingetje. Een minuut of vijf geleden kwam Sporto trouwens goed weg. Een voorzet van echt denk ik op de achterlijn. Die hard voorging en door de beste man over het doel werd gewerkt. Ik weet niet of Nick die bal nog had kunnen hebben, want dat ging echt heel erg hard. Maar goed, het liep goed af, dus het is nog steeds 0-1. Even kijken wat er nu verder gebeurd is. Die staan er allemaal nog. De bal gaat weer voor in de 16 voor dan van Sportclub. En de bal gaat nu hoog. En Finn Lubbers speelt hem. Oh, hij speelt hem op Daniel. En Daniel is er, denk ik, vandoor. Ja, die is er vandoor. Die moet even goed opletten. Die geeft hem mee aan Finn. Maar Finn is net te laat. En, Nog wel een commentaar weer, jongens. Jongens. Nou. Ja, nuttige overtreding, Daniel, maar helaas. Wel een kaart. Die gaan er op de plek. Die zat op de plek. Allemaal hetzelfde. Nauts is naar het middenveld gegaan. Dat klopt natuurlijk wel. Want daar is Sandro van Ooyen eruit gegaan. En we zien. Victor is. Ja, dat is Luca, die is doorgeschoven. Dus Victor staat nu in de verdediging. Ja, daarmee heb ik de wissels in ieder geval gehad. Sportclub moet netjes op blijven letten. En. De kansen zijn er, of kunnen er zijn, laat ik het zo zeggen. En dat geldt overigens ook aan de andere kant. Dus je moet wel even zuinig zijn. Balletjes meegeven. Ja, oh, nee, niet goed. Ja, dat is jammer. Het is prima mogelijk dat we hier deze wedstrijd winnen. Maar dan moeten ze wel blijven opletten. En het is momenteel heel erg rommelig. Maar niet alleen bij ons. Ook bij SCV. En daar gaan regelmatig mensen tegen het vasten. Dus de scheidsrechter zal op moeten letten. Ondanks alles toch al redelijk dicht bovenop. Hij loopt een beetje lastig, deze scheidsrechter. Ik had verwacht dat hij daar heel veel moeite mee zou gaan krijgen gedurende de wedstrijd. Maar hij loopt nog steeds en het gaat nog steeds. Ik kan het nog steeds bijhouden, dus dat komt goed. 0-1,
0: Remco. Oké, tot straks. We gaan door naar Blauwe 60, Harry Palman.
2: Ja, 76e minuut in Holten en de stand is nog steeds 1-4. En net toen je inbelde, toen leek het of Blauw-Wit ging scoren. Maar de doelman van de gasten uit Deventer, die had een prima redding in zijn actie. Want hij tikte de bal met zijn rechterhand uit de bovenhoek. En dat leverde voor Blauw-Wit de eerste corner op, waar RDC er al 4 heeft mogen nemen. Dus het leek er even op dat Blauw-Wit iets terugdeed. Maar het was een minuut later toen was RDC weer gevaarlijk. En die bal die ging zo snel vanuit een verdediging naar de voorhoede. Dat toen er afgerond werd, die bal die ging wel over. Was het voor 60 Patrick Bloemendaal nog van. Die stond nog ver op de helft van RDC, nog buiten de middencirkel. Dus die kon er helemaal niks van zien. En het was wel bijzonder dat het spel even zo snel op en neer ging. En dat het ook de scheidsrechter even te machtig werd om hier iets van te vinden. Dus hij reageerde maar op zoals de spelers het aangaven. En het was gewoon een doeltrap voor keeper Nathan Hofman. Blauw-Wit op dit moment aan de rechterkant mag een inworp nemen. En Stefan Dijking die is in de loop van de tweede helft in de ploeg gekomen. En die maakt nu een. Of die gooide in en dat deed hij op Emil Schuppert. Die toch wel wat ver is teruggevallen in de tweede helft. En daar die verspeelde de bal weer. En nu mag RDC zelf ingooien. En dat doen ze natuurlijk met alles. Ze hebben alle tijd en vervolgens is het nu Dennis Boling die de bal in de verdediging oppakt en een slim zetje geeft en dan de bal een vervolg geeft richting Sjoerd Schuppers. Maar ja, dan is de bal inmiddels alweer in bezit van RDC en dan mogen zij via hun nummer 10 over de rechterkant aanvallen. Terwijl de gevaarlijke spits Klopman alweer op de 16 meter staat. En dan geeft Dennis Boling een corner weg omdat de bal voor het doel van Blauw-Wit langsloopt. Nathan Hofman al verslagen is. En dan komt de bal via Dennis dus achter de achterlijn terecht. En dan is het een vijfde corner voor de gasten uit Deventer. En dat geeft eigenlijk hun overwicht aan. Want daar waar Blauw-Wit zelf de eerste helft eigenlijk de gevaarlijkste ploeg was. En best veel leuke kansen kreeg. Met name via Emiel Schuppers. Is het nu, daar is niks meer van terug. En is alles... eigenlijk gezegd, terwijl de corner op de paal komt. En dan mag Blauw-Wit met een lange haal achter die bal aan. Maar die wordt door de verdediger van RDC weggewerkt. En ze bouwen het goed uit, maar dat is niet helemaal slim. En dan is het Emiel Schuppert die de bal wel oppakt. En de bal met de binnenkant voet langs de keeper speelt, maar ook langs het doel. En daarmee geen 2-4 op het bord kan brengen. Dus weer een onverwachte goede kans door slecht uitverdedigen aan RDC kant. En nu mag de doelman van RDC dan een doeltrap nemen. Het is de 79e minuut. Er worden voor Blauw-Wit nog 10 lange minuten richting het eindsignaal. En RDC die zal er alles aan doen om de stand nog verder uit te bouwen. Of te kijken van wat ze hier verder vandaag nog kunnen behalen. Want elk doelpunt aan hun kant gaat tellen. En ze doen wat dat betreft hier vandaag goede zaken. Blauw-Wit nog één keer in de aanval. Emiel Schuppert aan de rechterkant richting het clubgebouw. De bal wordt teruggelegd en dan is het, even kijken, ik denk dat het Unk is die de bal binnen heeft mogen houden. Nee, het is Luc Vergeer die hem binnen houdt. Dan is het Emiel Schuppen die zijn tegenstander probeert te dollen. Maar ja, die is te slim om daar in te trappen. En dan is het een aanval die doodloopt. Blauw-Wit heeft het moeilijk en we zitten in de 80e minuut. En nog inderdaad 10 zware minuten op de klok.

0: We gaan naar Sportclub Reizen, Frank van Rijk.
1: Ja, je bent net op tijd, want de SVV krijgt een vrije trap op een prachtige plek. En die raakt de muur. Nou, dat is op zich fijn. Want die bal lag wel heel fijn voor het doel. Sorry? Ja. Dankjewel. Maar goed, betekent dat SVV nu een hoekschop gaat krijgen. En ja, die willen wel heel graag die gelijkmaker maken. Ja, dat snap ik ook wel, want daar hebben ze op zich ook wel de mogelijkheden voor gehad. Maar vrije trap, een overtreding van SVV gemaakt in het strafschopgebied. Ja, nou, ik kan Sportclub weer wat gaan bedenken. Want ik denk dat we nog een minuutje of een dik kwartier moeten in ieder geval nog. Oh. Nou, we hebben nog weer, we hebben net een drinkpauze gehad overigens. We krijgen een wissel. En dat betekent dat Daniel gaat eraf. Giel Poffers komt erin. Dat betekent dat er wat geschoven moet worden. En Giel, die gaat nu naar rechts buiten. Dat is wel wat bijzonder. Normaal is het een verdediger. Die gaat dus gewoon nu als aanvaller spelen. Dat is op zich ook wel een keer leuk. Het eind van de competitie tenslotte. En dat betekent dat Finn Lubbers naar de andere kant verhuist. En ja, dat is interessant. Kijken wat dat oplevert. Die wordt opgejaagd door drie man van Sportclub nu. En die moet helemaal terug naar de middenlijn. En kan vervolgens daar een lange bal geven op de rechtsbuiten. Die wordt daar overigens verdedigd door Timo Haarman. Ik weet niet of ik dat al genoemd had, maar ook die is dus gewist. En ja, die heeft het daar. Ja, die moet tempo maken daar, want dat is een vrij vlotte rechtsbuiten daar bij SVV. Het is Nout die nu de bal opbrengt op het middenveld. En die geeft een lange bal op Giel. En die kan nu een sprintje trekken. Hij heeft hem. Puntje 16 geeft hem voor. Helaas op de man, de enige man van SVV. Dat is wel een. Ja, dat had beter verdiend. Als er maar één SVV'er loopt, dan. En dan vlamt het weer op. En dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Maar de irritatie loopt blijkbaar op bij nummer 7 van SVV. Die volgens zijn gram gaat halen en van scheidsrechter speelt. Het is niet handig. Ik weet ook niet waarom hij dat doet. Er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En de scheidsrechter had al gefloten. Dus dan hoeft dat allemaal niet meer. Maar ja, voor Sportclub is het zaak om de zaak dicht te houden. Want de 0-1 is een hele prettige uitslag, mag ik wel zeggen. Een hele lange bal voor. En die wordt weggewerkt half door Luca. Dan zijn de bal weer kwijt, net buiten 16 meter. SVV gaat weer aanvallen, denk ik. En die bal die gaat helemaal naar de andere kant. Puntje 16 gaat nu tegen het lichaam aan van Victor en gaat over de achterlijn. Dus ja, weer een hoekschop. Dat denk ik de derde in successie. Ja, ze dringen het dus wel aan. En die pakken we nog heel even mee. En ik denk dat daar zeg maar goed, getrapt. Bal komt midden voor het doel, wordt weggestompt.

0: kamp gehad. En even zien hoor. Die staan allemaal. Iedereen heeft een mannetje gevonden. Bal gaat er in één keer in, maar dat telt allemaal niet, want er is gefloten. Voor een overtreding van SVV. Nou. Ja, schooi. Vanaf de hoekschop. Maar goed, wordt die afgefloten. Ja. Maar dat was op tijd, dus dat is geen punt. Goed, Sportclub gaat weer aanvallen. Ik zie jou of hoor je zo weer. 0-1.
1: Hey, tot zo. We gaan door naar Blauwit 66, Harry Panman.
2: Ja, gedurende dat ik in de wacht stond, maakte RDC in de 88e minuut de 1-5. Dennis Bolink die kon de bal onderscheppen, maar die dacht dat er niemand meer in de buurt was. En die liet de tegenstander gewoon lopen. En ja, daarmee is ook wel de situatie aan Blauw-Witkant een beetje geschetst. Want ja, Nathan Hofman kon hier echt helemaal niks aan doen. En ja, het was wel een beetje triest te zien van hoe de verdediging omging met deze aanval. Inmiddels is de 90ste minuut op het scorebord verschenen. Ja, Blauw-Wit is wel goed begonnen aan deze wedstrijd. En het zat ook erg mee met de 1-0. Maar daarna hadden ze met name ook rondom dat RDC 1-1 maakte. Hadden ze echt kansen twee keer via Emiel Schuppert om tot scoren te komen. Is niet gelukt. Langzamerhand werd het door RDC overgenomen. Met name in de tweede helft dan. Blauw-Wit moest verbuigen om deze tegenstander van zich af te houden. En dat lukte dus van geen kant. En ze hebben het wel aanvallend geprobeerd. Maar als ze gewoon de verdedigende stellingen wat meer betrokken hadden na de 1-0 voorsprong. Dan hadden ze denk ik met snelle uitvallen, met name via Emiel Schuppert. En dan hadden ze ook Stefan Dijkink in de ploeg kunnen brengen op een eerder moment. Dan hadden ze een veel betere tactisch plan gehad om dit uit te spelen. Nu is het een ruime 1-5-1 nederlaag. En dat is eigenlijk niet van wat je mag verwachten nadat je eerder in dit seizoen twee keer gelijk gespeeld tegen deze ploeg. Dus scheidsrechter Patrick Bloemendaal die denkt van er gebeurt niks meer. Ik fluit af een kleine minuut extra tijd. En dan is de eindstand op het bord gezet. Een van Blauw-Wit kant dus niet goed gespeelde laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. En dat is als we kijken naar ESC Glanenbrug. Die, ik heb zojuist nog even gekeken, was het volgens mij 2-2, maar dat kan inmiddels veranderd zijn. Dan kan het maar zo zijn dat volgende week het nog belangrijk is om de periodekampioen ESC goed tegenstand te bieden. Want die zullen er zeker nog voor gaan. En dan is eigenlijk dat alle beslissingen op de laatste speeldag gaan vallen. Zowel onderin als naar boven. En dat wordt dus een spannende partij. Terwijl het waarschijnlijk is dat de S volgende week thuis tegen Heracles de kampioensvlag mag hijsen. We gaan het afwachten. Bij Blauw-Wit is het dus 1-5 geworden. Een slechte wedstrijd over het geheel genomen van de thuisploeg. Dat had een beter lot verdiend. Zeker nu Remco Stam ongeveer een 10 minuten voor tijd gewisseld werd. Naar zo'n 360 wedstrijden gespeeld te hebben in het eerste. Van hem, voor hem zit het in het eerste herop. Hij speelt volgende week denk ik nog wel mee in Glanenbrug. Maar daarna is het voor hem over. En begint voor hem de lagere senioren zullen dan met name de 35-plus groep zal zijn domein zijn. We gaan het zien, we gaan het horen. En voor mij is dit ook dit seizoen de laatste wedstrijd voor Radio 350. En ik hoop volgend seizoen weer van de partij te zijn. Graag tot dan. Iedereen een fijne vakantie alvast. En tot later.
1: Van deze kant ook fijne vakantie en fijn weekend.
2: Dank.

0: We gaan naar Sport Reizen, Frank van Rijk.
1: Ja, het is nog steeds 0-1. En SV zet alles op alles om nog gelijk te maken. En pompt die bal elke keer weer voor het richting doel. En weet het doel maar niet te raken. En ik zeg dat met enigszins voorzichtigheid. Want het was weer een knal en die stranden werden eigenlijk geblokt. Oh, hoekschop alweer genomen. Ze hebben haast en dat snap ik ook wel. Verder, ja, de wedstrijd is ontbrand, zullen we maar zeggen. En er wordt hard gestreden aan beide kanten. We hadden ook weer een harde bal richting doel. En die gaat over de achterlijn. En weer een hoekschop. Ja, het was aan deze kant trouwens Finn die de laatste kans had. En, ja, die bal die ging heel erg hoog. Die raakte hem echt verkeerd. Jammer, want hij stond er wel prima voor verder. Goed, we hebben weer een hoekschop voor SVV. En die gaat zo te zien... Althans, dat is de bedoeling bij de tweede paal. Die wordt weggekopt. En die komt op randje 16 meter bij iemand van SSV uit. En de doelman van SSV, die loopt daar nu ook zo'n beetje. Die geeft de bal helemaal voor naar rechts voor bij de hoekvlag ongeveer. Die staat op de middellijn zo'n beetje, die doelman. Die wil heel graag meedoen. Ja, weer gesmoord de bal en... Achter heeft niemand in de gaten. De bal ging namelijk heel erg ver voor. En dan moet de doelman van SSV, die was van plan zelf de bal in te gooien. Maar hij bedenkt zich. Goed. Die tikt de bal nu op zijn. Melvin moet nog een keer tempo maken. Die kan haast niet meer. Die shockt nog wel weer terug. Maar die gaat geen sprintje meer trekken, denk ik. Het is weer verdediger bij Sportclub. En dat doen ze vervolgens nog goed. De bal gaat helemaal weer naar buiten, naar de hoekvlag ongeveer. Daar is Timo, die zet zijn voet ertussen en werkt de bal over de zijlijn. Dus ingooi. Bal weggetrapt door Nout. Dit keer, die komt eigenlijk de dugout terecht van SSV. Daar wordt hij wel gepikt door SSV. Die gaan dus weer een poging doen. Weer bal ingebracht. Maar, gemist. Weggetrapt door Thijs. En nu gaat die bal, gezien, Luca gaat er achteraan, maar die gaat dat niet halen. Nee, dat leek wel sterk. Die handige actie van de SCV-voetballer die hem over zichzelf heen schopt. Vervolgens omdraait en de bal meeneemt. Dat gaat Luca dus behoorlijk fout. Goed, Victor is er vandoor. Victor is met de bal er vandoor. En mee is Melvin, mee is Nout. Hij geeft hem opzij. En het is een doelpunt. Het is 0-2. Top, top, top. Fantastische counter uitgespeeld. Drie man tegen de doelman aan deze kant. Hij gaat de bal nog wel halen, maar zo te zien heeft hij er niet heel veel zin meer in. Hij heeft hem ondertussen uit het doel gewist. En richting de middellijn getrapt, maar... Ja, Sportclub heeft nu even geen haast. Dat hoeft ook denk ik niet meer, want ik weet niet precies waar we zijn. 16, 38 zie ik dat. Maar dan gaan we nog wel 5 minuten voetballen, denk ik. Dus ja, het kan nog als ik bij SCV op de bank zou zitten. Daar loopt trouwens een ongevonden standje die weer boos is op een of andere reden. Ik weet niet precies waarom, tegen wie dit doet. Nee. Nou wordt weggestuurd door zijn teamgenoten. Dus. Zal wel goed gaan. Ja, SCV gaat dus gewoon verder met waar ze mee bezig waren. Gewoon die bal hard naar voren. En dan loopt daar een spits. Die gaf vlak na de rust een voorzet. Die bal die ging zo snoeihard voor. Dat is een handige voetballer. Maar goed, er lopen er wel meer van. Maar dit is wel eentje nog die iets meer kan. Alleen hij komt niet aan scoren toe. En dat is de verdienste van Sportclub in dit geval. En dat zijn 2 of 3 man die zich daarmee bemoeid hebben. En ondertussen zal ook daar het beste er wel af zijn. Dat betekent dat Sportclub nu ingooit. En bal is bij Melvin. Bal gaat naar Giel en die wordt onderuit gekegeld. Dat is datzelfde mannetje weer. Ja, kom maar. Ja, de bal rolt nu helemaal deze kant op. Die is bijna bij de achterlijn. Dus die moet nu weer helemaal terug naar de helft van Sportclub. Ja, dat kost allemaal tijd. En die bal gaat ook nog eens een keer mis. Goed zo, nog een keer. Ja, die wordt dan gemist door het Sportclub. Ja, zo gaat dat. En dan is de tijd weer zo een paar seconden verstreken. Victor gaat hem nemen. Het is een vrije trap. Die gaat werkelijk waar in de 16 meter, bijna op het hoofd van Finn. Finn die gaat die bal bij de achterlijn weer terugbrengen. En die geeft hem voor op Nout. Nout, wat doe je? Oh, die probeert de bal te controleren. Wordt daar onderuit. Dat is prettig. Dat is net buiten de 16. Dat doet hij slim. En vervolgens trapt die vent van SCV die bal weg. Dus met een beetje pech krijgt hij dan een kaart ook voor die domme actie. Bovendien duurt het verschrikkelijk lang voordat die bal weer terug is. Ik denk een... even kijken hoor. Het is niet zo heel goed te zien waar die lijn loopt daar. Kijk, een metertje of 10 buiten de 16. Het muurtje wordt nu neergezet. Frank Avres, zo te zien, gaat die bal nemen. En het is een tweemaals muurtje. Dat is link, jongens. Ik heb hem dat wel eens zien doen op de training. Dus we gaan het zien. Wat hij daarmee doet. Hij geeft hem voor op Melvin. En die kopt hem bij de tweede paal er langs heen. En dat is ongeveer het verhaal van zijn wedstrijd. Hij fluit op. Melvin had niet zijn dag. Dat is duidelijk. Die had een paar beste kansen. Deze ook. Hij kopt hem netjes. Maar niet nauwkeurig genoeg. En dat was eigenlijk het verhaal bij de vorige ook al. Maar goed, Sportclub wint dus 0-2. En dat is een prettige uitslag. Nu nog kijken wat Victoria gedaan heeft. En als die toevallig verloren hebben, dan hebben we een prachtige plek, denk ik, veroverd op de ranglijst. Dan wordt het toch gewoon een zesde plek. En dat zou fantastisch zijn. Tot zover, Remco. Fijne weekend.
0: Oké, fijn weekend.
1: Jo.
0: Luister, bij Social 31 staat nu 1-1.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verwen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Festival De Liedjes voor Wenen.

0: Tot 11 uur een beetje tijd voor Songfestival De Liedjes voor Wenen. Hier zijn uw gastheren Hans Meekenkamp en Pierre Frisson.
1: Ja, goedenavond en welkom bij een beetje tijd voor Songfestival De Liedjes voor Wenen. Wat leuk dat jullie er allemaal bij zijn. 4 uur lang staan we helemaal in het teken van het Eurovisie Songfestival. En vanavond reizen we muzikaal af naar de Weense hoofdstad. Met natuurlijk heel veel mooie songfestivalmuziek. In de eerste 2 uur hoor je alle liedjes uit de eerste halve finale. En natuurlijk draaien we ook de nummers die al rechtstreeks geplaatst zijn voor de grote finale. We luisteren naar klassiekers, vergeten parels en grote winnaars uit de rijke songfestivalgeschiedenis. Van Conchita Wurst tot Johnny Logan, van Vicky Leandros tot Tietjen en Udo Jurkens. Ook schuiven er vanavond weer kenners en liefhebbers en vaste songfestivalfans aan, ons panelleden. En Hans, wie zijn dat allemaal vanavond?
2: Nou, daar zijn een paar oude gedienden, mag ik wel zeggen. We beginnen met een panellid die vorig jaar helaas verhinderd was. Oké, dankjewel. Ik sprak kennelijk niet goed in de microfoon. Iris Dijkstra, klassiek violiste. Ze is verder ook muziekdocente. En een ontzettend grote fan van het Songfestival. Goedenavond trouwens. Wat voor jaar is het dit keer voor jou?
3: Ik heb er ontzettend veel zin in weer. Ik vind het een zeer divers jaar met zeer veel diverse liedjes. Echt, het gaat alle kanten op qua stijlen, qua muziekstijlen. Dus ik laat me graag verrassen dit jaar hoe dat live gaat uitpakken.
2: En bouw je ervan dat Nederland niet meedoet?
3: Aan de ene kant wel, maar ik snap heel goed de keuze. Dus ik vind het goed dat ze zich daaraan hebben gehouden, aan de belofte die ze hebben gedaan. En het fijne is wel dat er nu geen druk meer achter zit. Dus ik ga gewoon een land kiezen die ik leuk vind. En dan kies ik daar wel de vlaggen bij en de hapjes. En inderdaad in klederdracht misschien wel.
2: Gerrit Lubbers, oude gediende uit Rijssen.
4: Dat klopt.
2: Hoe gaat het?
4: Prima hoor. Echt waar, ik heb er helemaal weer zin in deze week. Het was eerst een beetje afgezakt doordat Nederland nu meedeed. En dan denk je, ja, is toch minder. Maar het valt me mee. Ik krijg weer heel veel leverbriers, ik zie.
2: Dat is mooi. En is het een goed jaar?
4: Eerst in het begin, toen dacht ik, nou, het wordt dit jaar niks. Maar als je de nummers een paar keer hoort, dan wordt het wel beter.
2: Barry van Kortenwal, sinds een paar jaar ben je bij ons. Hoe is het voor jou dit jaar?
5: Net wat eigenlijk al gezegd is. Het is een heel ander festival als je eigen land niet meedoet. Maar ik vind het Songfestival altijd heel erg boeiend. En of Nederland nu meedoet of niet. Alleen het is wel, de insteek is gewoon heel anders. Ik heb dit jaar ook echt niet alle nationale finales gekeken. Ik heb echt gewacht tot alle liedjes gekozen zijn. En ik heb toen inderdaad alle liedjes beluisterd. 1 keer de videoclip erbij gezien. En met name wil ik me laten verrassen wat er straks op het podium in Wenen gaat gebeuren.
1: Volgens mij is het ook een stuk minder eng als Nederland niet meedoet. Want je hebt toch de enorme zenuwen van, gaan we goed scoren, doen we dit? En je bent er emotioneel veel meer bij betrokken dan.
5: Ja, het is veel ontspannender ook,
1: ja,
5: om naar te kijken. Ja.
3: Nou, inderdaad, ja.
2: Is het gewoon een keer goed dat Nederland niet meedoet?
3: Misschien wel.
5: Kijk, Nederland heeft natuurlijk een aantal keren niet meegedaan omdat ze niet mee mochten doen.
1: Ja, een dode herdenking.
5: En ik had het toevallig net ook over gehad. Mijn favoriete songfestival is nog steeds het Songfestival van 1985. En dat is het eerste jaar dat Nederland niet meedeed. Maar het werd toen gehouden in Göteborg. Het werd gewonnen door de Bobby Sox in Noorwegen met Let It Swing. Maar dat is voor mij nog steeds een festival wat boven andere festivals uitsteekt.
1: Ja, dus het kan een heel mooi festival worden. En ik ben dus al in Wenen geweest. Dus ik heb al een beetje van de sfeer mogen proeven die daar heerst. En nou ja, als je dat ziet ook met die Eurovillage. Dat is voor dat stadhuis. Er zijn zulke mooie gebouwen in Wenen. En dat komt zo mooi uit. Dus dat kan alleen maar een groot feest worden, denk ik.
5: Het is zo jammer dat we dat 5 jaar geleden niet in Rotterdam konden hebben.
1: Nee, hè? Ergens ook op een mooie plek in Rotterdam had worden gehaald. Ja, dat is. Maar vanavond zijn we hier voor de liedjes, Hans.
2: Ja, en, waar beginnen wij mee?
1: En dat, nou, dat weet ik niet. Want het is niet aan mij om de muziek te bepalen dit keer. Maar wel aan de gasten die hier, ons deskundig panel wat hier zit. Die gaan het nummer bepalen. En volgens mij is Iris de eerste die een keuze heeft gemaakt.
3: Ja, ik dacht, ik kies voor een liedje wat heel bijzonder is, vind ik zelf. Ik vind, ik heb gekozen voor Kroatië. Dat komt omdat ik hun samenzang echt ontzettend mooi vind. En een liedje in de eigen taal vind ik altijd zeer toepasselijk. En ik had eventjes opgezocht wat dat nou eigenlijk betekende. En ik dacht wel bij mezelf van, het heeft ook nog eens een hele mooie tekst. Dus, plus, zeg maar. En ik denk dat dit op een live podium ook heel erg mooi kan zijn.
1: Dus. We gaan eerst even naar luisteren.

0: Iris, jouw keus. En je zingt het echt ontzettend goed mee.
1: Ja, nou, je bent muziekdocent of niet, hè? Dan dat moet je ook klopt. Een beetje kunnen zingen. Dat helpt wel. En maar vooralsnog doe ik het gewoon lekker in de douche of zo, hè?
0: Zit dit nummer een beetje goed in elkaar?
1: Ja, vind ik wel. Ik heb net al uitgelegd, hè. Dat is gewoon supermooi samenzang. En je hoort toch ook een beetje dat nationalistische, hè. Dus echt een beetje vanuit het land zelf. En dat vind ik altijd mooi als een land ook iets vanuit zichzelf brengt. Dus niet alleen maar generieke popmuziek, zeg maar. Want dit vind ik erg mooi.
0: Ja. Gerrit? Of Barry wilde ook wat?
2: Nou, inderdaad. Ik hou zelf ook erg van die samenzang. En je hebt het nou een paar keer op het Songfestival gezien in de afgelopen jaren. Ik geloof dat Polen dat had in 2019.
1: Ja.
2: Ja, ik hou wel van dat harde samenzang, een bepaalde manier
1: dat
2: van zingen.
1: Dat of zo, hè?
2: Ja, dat is
1: wordt
2: mooie,
1: ook een
2: mooie cultuur.
0: En gaat het? Ik vind het ook een mooi liedje, mooi gezongen allemaal. En soms groepen die doen het vaak niet goed. Het is meestal een solo gebeuren. Of een popgroep.
1: Maar, zonde eigenlijk, hè?
0: Ja, maar het is zo.
3: Ja, nou, ik vond het ook een heel mooi nummer. Een beetje, het heet Andromeda.
1: Ja, Andromeda.
3: Heeft het ook iets met drum te maken?
1: Ja. Nee, het heeft een hele diepe betekenis. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Je moet eigenlijk een keertje de tekst vertalen naar het Nederlands of naar het Engels. En dan, ja, het heeft een hele diepe lading. Maar ik moet eerlijk, ja, er staat gewoon heel veel betekenis. Maar waar het precies over gaat, dat is mij ook nog even ontschoten. Dan moet ik
3: dat vind ik wel mooi van die Balkanliederen. Die hebben vaak echt een hele mythische verhaal erover.
1: Ja.
3: We gaan door met het volgende nummer.
0: Ja. Gerrit.
4: Ja, dus Italië.
3: Italië?
4: Ja, Da Vinci.
0: Wie anders?
4: Ja, wie anders. Ik zat te bedenken, laatst, ik zag me op tv. En toen dacht ik, ja, het is zo'n een oude man eigenlijk. Maar ik ben al bijna 10 jaar ouder. Dus.
1: Nou.
4: Dat is een beetje een...
3: maar we hebben ook al beelden gezien van Italië.
4: Ja, klopt.
3: En daar... Was een mevrouw in een bruidsjurk?
4: Ja, heb ik ook gezien.
3: En die ook, oké.
4: En dat vind ik jammer.
3: Waarom?
4: Omdat ik vond dat hij eigenlijk alleen op het podium moet blijven staan.
3: Ja.
4: En nu wordt de aandacht afgeleid naar dat bruidspaar of wat het is. Dat neem ik wel aan.
3: Misschien wordt het dan dat bekende kermis.
4: Nou, dat nog niet. Maar ik vind gewoon, je moet de aandacht houden op hem. En hij is de dark horse, denk ik, hoor. Hij gaat hoger eindigen dan iedereen denkt.
3: Ja. Hij komt natuurlijk nu ook uit het Sanremo Festival.
4: Ja,
3: daar wordt live muziek gespeeld. Dat kan op het Songfestival niet.
4: Nee.
3: Is dat een minpunt?
4: Nou, ik weet niet of je die band van het nummer nu hoort. Als je het live hoort in het Sanremo Festival, is het veel en veel mooier.
3: Okay.
4: De violen en zo...
1: Altijd mooier, hè?
4: Altijd mooier, maar... Okay,
3: dan gaan we nu even naar de minder mooie versie luisteren.
4: Oké, dat is goed.
5: Dit is een beetje tijd voor Songfestival, de liedjes voor Wenen.

0: Yeah, dat was Italië.
1: Voor ja, dat 80 vibes door de studio.
0: Voor altijd ja betekent het in het Nederlands. Dus okay. Ja, dus nou, dat zal wel dat hij heel gelukkig met zijn vrouw is en dat hij altijd bij haar blijft.
2: Is toch heel aandoenlijk.
0: Ja.
2: Is toch zoet dit.
0: Ja, en hij, ja. Hij was ook op Eurovision in concert en volgens mij was dat de eerste keer dat een Italië daar was. Misschien weer, nee, zijn ze vaker geweest, Barry.
3: Ja, we hebben op een gegeven moment in 2017 ook, hoe heet die ook weer, Francesco
0: Cabiani.
3: En het jaar daarna ook weer. Dus Italië is een paar keer geweest, maar ook een aantal jaren weer niet. Nee. En nu weer erbij. Was wel heel leuk om te zien.
1: Ja. Was Mahmoud er ook? In jouw tijd?
3: Even kijken. Nee, Mahmoud was er niet.
1: Nee. Mahmoud was er niet.
0: Nee.
1: Voor de mensen die het niet weten, Barry is jarenlang mede-organisator geweest van Eurovision en Concert. Dat is van grap uitgegroeid tot een evenement wat niet meer gemist kan worden in de Songfestivalwereld.
3: Ja, het is inderdaad, het was inderdaad uit de hand gelopen en het is iets groots geworden. En ik ben er gewoon heel trots op wat die jongens nu ook nog steeds neerzetten. Dus het is een van de pilaren in het Songfestivalseizoen.
1: En dit jaar ook heel veel deelname van de verschillende landen. Ondanks het feit dat Nederland niet meedoet.
3: Ja, ik bedoel, er zijn 27 van de 35 landen waren er. Dus dat, ja, het is toch een groot aantal.
2: Oh, zo'n goede score, ja.
3: Het is toch ik moet zeggen, het was een leuke show. En zeker voor de mensen, voor het publiek, dat ze toch een groot deel van van de Songfestivaldeelnemers live hebben kunnen zien optreden.
1: Nu we toch bij jou zijn, wat is jouw nummer die we nu willen gaan draaien?
3: Ja, ik heb nou gekozen voor Moldavië. En zij openen de eerste halve finale aanstaande dinsdag. En ik vind het ik moest er in het begin eventjes aan wennen. Maar het is echt zo'n leuk openingsnummer. Het is gelijk feest. En ik denk dat in de zaal ook doet. En Moldavië. Zeker van mensen die het voor de eerste keer zien, denken van, zingen ze over zichzelf. En, maar ja, Moldavië heeft dat wel vaker gedaan. En maakt het toch heel traditioneel, heel folklore. Zoals in 2009 met Nelly hebben ze echt ook een geweldig Moldavië over de dans. En ik denk dat het gewoon een leuke opening is om iedereen in de feeststemming te krijgen.
0: Nou, we gaan het eens even testen.

0: Moldova.
1: Moldova, ja. Nou, dat is echt een feestje. Ik zou zeggen, pak de champagne. Maar ze gaan dus de finale halen. Daar kunnen we wel een beetje van uitgaan. Ik denk dat als Moldova dit soort vrolijke nummers brengt, dan halen ze meestal wel de finale.
2: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat straks live op het podium in Wenen te zien is. Ik heb het voornamelijk de keuzes bepaald op de studioversies. En ik ben heel erg benieuwd hoe het straks op het podium is.
3: Ja, dat is een leuke verrassing inderdaad. Het is in ieder geval een groot feest. Ja. Ja. Echt wel een gelukkige opening. Ja.
1: Nou, we hebben later in de uitzending hebben we ook Frank. En die is vrijwilliger. En die heeft al het meeste gezien.
3: Ja.
1: Dus als vrijwilliger dan zie je heel veel wat er gebeurt. Maar we gaan het nog even over dat nummer hebben. Want wie wil er nog wat over zeggen? Iris, wil jij er misschien al wat over zeggen?
3: Nou ja, wat dus eigenlijk net al gezegd, hè, van Moldavië is heel goed in, heel trots zijn op het land. Hè, ondanks alles wat daar speelt en zo. Je merkt gewoon, ze willen heel erg graag onderdeel zijn van Europa. En het is wel heel bijzonder. Maar je komt meteen al in een vrolijke stemming. Dus hoe dan ook is het wel een feestnummer. En het heeft ook al een aantal revamps gehad. Dus ik heb het denk ik al minstens 3 versies gehoord of zo, heb ik het idee. En nu ook, ik heb de repetitieclips een beetje gezien die ze op YouTube plaatsen, hè, bij het Songfestival.
1: Ja.
3: En,
1: misschien moet je dat even uitleggen voor de luisteraar.
3: Ja.
1: Je krijgt eerst altijd foto's te zien, een aantal foto's van het optreden. En daarna krijg je een
3: 30 seconden
1: te zien van de
3: repetitie.
1: Van de repetitie. En dan echt de mooie beelden ook.
3: Ja, zeker. Ja. En het zag al heel indrukwekkend uit. En ook weer anders dan de studioversie. En de laatste versie die ik had gehoord. Ik denk, ik zie wel hoe het nummer wordt op het moment zelf. Maar.

0: andere.
1: Ja, Sandra en Andres.
2: Dat is een stukje cultuur, hè? Ja.
1: Ja, in ieder geval Sandra.
2: Leuk.
1: Dus, maar we gaan dus naar Vicky Leandros luisteren met het nummer L'amour est bleu, de liefde is blauw.
3: Dit is een beetje tijd voor Songfestival, de liedjes voor Wenen.

0: L'amour est bleu van Vicky Leandros. U moet het nummer wel kennen.
1: Zou daar ook een Duitse versie van zijn? Misschien kunnen we het even vragen aan Andreas, want die is erbij gekomen. Hallo Andreas, goedenavond.
2: Een hele goede avond toegewenst, ja. Ja. Er bestaat zeker een Duitse versie van L'amour est bleu. Weet je blauw wie das Meer.
1: Blauw? Oh, dat vind ik toch mooi. Dat...
2: En omdat we in Nederland zijn, er bestaat ook een Nederlandstalige versie, die heet De Liefde is Zacht.
1: Ja, nou had ik ook begrepen dat ze dit nummer gaat zingen tijdens de semifinale.
2: Ja.
1: Maar dat ze het iets anders gaat zingen. Maar ze zal het waarschijnlijk niet in het Duits of in het Oostenrijk.
2: Waarschijnlijk in het Frans. En het is natuurlijk ook zo dat ze met dit lied in 67 meedeed voor Luxemburg in Wenen ook. Dus dat is een mooie afsluiting, ja. Zou ik zeggen.
1: Ja, en ze heeft natuurlijk één keer ook opgetreden op het nationale finale in Luxemburg. Daar was ze het eerste jaar ook bij.
0: Dat klopt.
1: En toen heeft ze het volgens mij ook gezongen, dit nummer, of niet?
2: Ja, ze heeft het gezongen, dacht ik, met vioolbegeleiding door Alexander Rybak.
1: Ja, ja, dat was het.
2: Dat was een hele mooie versie ook. Ja. Ja, zeker.
1: En is hij ook in Wenen?
2: Dus... Ik heb gehoord wel, ja.
1: Nou, ik denk...
2: We willen proberen dit jaar via Noorwegen nog een keer deel te nemen, maar dat is helaas mislukt voor hem. Maar
1: ja,
2: hij is zeker, omdat het natuurlijk 70 jaar Eurovisie is, aanwezig. Ja.
1: Dus het is één viool minder, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: We hadden het net over Luxemburg. Daar hebben Andreas en ik iemand leren kennen die uit Ierland komt en ontzettend goed Nederlands spreekt.
1: Onmeunig.
0: Onmeunig, om het in het Twents te houden. Neil Ferren, goedenavond.
3: Goedenavond. Ontzettend goed Nederlands.

0: Dan, dat kan ik echt niet geloven, maar ja, ik doe mijn best.
1: Nou, het is in ieder geval luid en duidelijk.
2: En een tikkeltje Vlaams.
1: Ja, dat is prettig. Jij komt uit Ierland. Hoe leeft het Songfestival nu in Ierland, nu ook jullie land niet meedoet?
0: Ja, heel wat mensen zijn vergeten dat het Songfestival dit jaar bestaat. Toch? Ja, als ik zeg aan mensen, ja, volgende week ga ik naar Oostenrijk. En, ja, waarom? Ja, ik ga naar het Songfestival. En heel wat mensen zeggen, ah ja, het is de tijd van het jaar. Dat ben ik vergeten een beetje. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, als je op het Songfestival dit jaar kijkt, ben je een grote sionist. En ja, het is niet. Het is een beetje moeilijk om te zeggen dat je een Songfestival fan bent, ja, in Nederland op dit moment. Maar ik ga wel naar Wenen. Mijn spullen zijn al gepakt. Ik vlieg morgen, heel vroeg morgen, ochtends naar Wenen. En kijk er heel veel uit.
2: Ja. En, want de RTE, dat is zeg maar de NOS van Ierland, die heeft gezegd ook dat ze het helemaal niet gaan uitzenden.
0: Dat... Ja, voor de eerste keer sinds 1963.
2: Ja, want ik ben een paar keer in Ierland ook geweest. Tijdens het Eurovisie Songfestival. Onder andere in Mill Street, in dat kleine dorpje. En het was altijd natuurlijk een leuke sfeer in Ierland. Dus het is toch wel, ik vind het toch wel jammer dat ze er niet bij zijn. Ierland hoort toch gewoon, al was het maar de geschiedenis die ze op het Songfestival hebben, die hoort er gewoon bij.
0: Ja, het is heel, heel jammer, maar ja, ik versta wel waarom we niet dit jaar deelnemen. Maar ik hoop dat in de toekomst zal terugkomen, net zoals Nederland.
2: Ja, en de mensen kunnen altijd nog op de BBC kijken, neem ik aan, in Ierland, dat jullie dat ook ontvangen.
0: Ja, wel. We hebben ook de Britse kanalen ook, dus je kan op de BBC kijken. Ook, maar ja, zal wel een beetje anders zijn dit jaar.
2: Ja, en jij gaat het waarschijnlijk dan in Oostenrijk zien. Dus hoe ga je het beleven daar? Wat ga je allemaal doen?
0: Ik ga morgen ga ik naar de openingsceremonie en ik ga mijn beste doen om kleine interviews te maken en ik ga ook in de perscenter blijven het grootste deel van mijn tijd op ik ga live blogs schrijven vanuit de repetities en ik ga ook naar een paar feesten gaan. Ik ga naar een feest voor de Maltese ambassade op maandag. En wat ik het beste vind aan het Songfestival is vrienden te ontmoeten, vrienden kijken. Maar ik heb vrienden dat ik alleen tijdens het Songfestival zie. Dus ook vrienden die uit Australië komen.
2: Dat is een eindweg,
0: jaar,
2: dus, ja.
1: En vrienden uit Nederland?
2: Ja, ze komen overal vandaan.
0: Ja, vrienden uit Nederland ook.
2: Ja.
1: En Duitsland. Waar ga je de festival kijken?
0: In de perscenter.
1: In het perscenter.
0: Ook, oh ja.
3: Ja.
0: Ja, daar heb je geen ticket nodig.
2: Nee, en heb je ook favorieten? Welke landen zijn jouw favoriet?
0: Dus mijn allerfavoriet dit jaar is Finland. Lienkin Heitin. Ik was op de Finse voorronde op UMK dit jaar. En ja, ik heb de hype beleefd daar. En ja, de hype is echt, moet ik zeggen.
2: Enorm.
0: Ik denk dat, ja, enorm. Ja, ik denk, Ja, ik wil een beetje dat Finland wint, maar ik weet dat Finland een heel enorme en een heel fantastisch schatland zou zijn.
2: Ja. En ben je maar, blij dat de viool, dat ze die live mag spelen?
0: Ja, ik vind het super. En ik vind ook een heel goed voorbeeld dat het viool is de stem van Linde eigenlijk. Zij is een artiest die hun naam op het nummer is. Dus ik vind het wel speciaal en belangrijk dat ze live mag spelen.
1: Dank je wel, Neil. We hopen jou te zien in Wenen. Ik wil je bedanken voor het gesprek. En
2: we gaan gelijk door met Andreas.
1: Ja.
2: Want Andreas mag ook een nummer uitkiezen die hij denkt dat doorgaat naar de finale.
3: Ik hoop tenminste dat hij doorgaat naar de finale, weet maar nooit.
2: Of misschien zit hij al in de finale.
3: Dat nee, hij zit nog niet in de finale. Okay. Het is namelijk Portugal. Portugal behoort voor mij is een van de meest favoriete landen voor mij. In principe zouden elk jaar een groot festival. Het festival do Canção. En ze hebben zijn eigen stijl. Ze geven ook niet op andere opinies. Ze doen gewoon hun ding. En wat we net al even zagen, was zo'n beetje het gevoel van, ze doen iets eigens.
2: Ja.
3: En wat de rest van Europa denkt, dat scheelt hun niet. Maar dat vind ik ook een hele goede instelling. De eigen muziekstijl zo'n beetje naar voren brengen. Ja, dat is het dan.
2: Wil je het nummer aankondigen?
3: Ja, dat zijn de, in Nederlands zou je zeggen, de bandieten van de zang. Dus de bandidos locante. En ze zingen het lied Rosa.

0: misschien een beetje oudbollig, maar ik denk echt...
1: Nee.
2: Mooi oudbollig dan.
0: Inderdaad, ik denk dat hij hoge ogen gaat gooien.
2: En hebben jullie hem gehoord, de viool?
3: Ja, heel kort was hij te horen.
2: Op de bingo-kaart.
0: Ja. Ja, we kunnen het weer eentje afstreken.
2: Ja. Werkt goed, hè? Zo zie je hem maar weer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Moet ik er wat van zeggen? Ja.
2: Moet dat?
4: Weet je, Portugal zei het net al, doet altijd lekker zijn eigen ding. Maar ook in de opvoeding gaan ze hun hele eigen ding doen. Dat vind ik ook zo leuk. Gewoon, wij gaan daar staan. Niks niet geks doen. Gewoon staan. Hele simpele kleding. Precies. Ook, dat vind ik nog het allermooist. En wij doen ons liedje. En ze zitten omringd door enorm veel geluid. En ik denk dat deze daarom alleen al knalt naar de finale.
1: Ja. Nou is het altijd met Portugal ook zo. Ze hebben ook niet veel geld om aan al vuurwerk.
4: En... Maar dat werkt in dit geval wel.
2: Het werkt goed.
1: Ze hebben een mooie taal. Dat is hun redding.
2: En we zeiden net al, het is een mooi rustpunt. Hè? Het zit tussen Griekenland en Georgië in. En dat zijn twee echt super drukke nummers. Dus dan is het gewoon heel fijn om zo'n rustmoment te hebben.
4: Absoluut. Ja. Absoluut.
2: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Dan gaan we nu over een volgend nummer. En dan van Annemiek. Want jij hebt ook iets uitgekozen.
4: Nou, ik heb niet iets uitgekozen, maar meer het... omdat we het toch moeten benoemen.
2: Principe kwestie.
1: Laat me drie maar raden.
4: Nou, welk land
1: het gaat niet over België.
4: Nee, in de eerste halve finale zit natuurlijk ook Israël. En ik heb het wel neergezet. Ik heb het gewoon naar het liedje geluisterd. Want dat vind ik toch dat we moeten doen. Maar we weten allemaal... dat daar wel wat zwaarder beladen situatie omheen hangt. En daar kunnen we niet omheen. Maar als ik naar het liedje luister... en dan hoor je gewoon weer hoeveel geld Israël er tegenaan gooit. Want dat is gewoon zo. Het is wel weer een goed liedje.
1: Ja.
4: Ik heb wel betere liedjes gehoord de laatste jaren. Maar Michelle is wel echt wel een liedje waarvan ik denk... Als het elk ander land was geweest, was dit in mijn top 5 beland.
2: Toch echt weer heel pakkend, hè? Ja. Zo ook catchy ook weer.
1: En ook weer Frans, er zit erin.
4: En dat Hebreeuwse erin, dat is zo mooi. Ik vind het heel mooi, maar het is wel...
1: En die man heeft ook een mooie stem.
2: Live ook echt minstens net zo beter. Potverdorie.
4: En dat maakt het zo vervelend.
2: Het is een beetje frustrerend, hè?
1: Ik ben dus in Wenen geweest. En er was ook een jongen die daar buiten stond om alle artiesten op te wachten. Er was ook een jongen uit Israël. Dus dan denk je van, voor die fans is het natuurlijk ook hartstikke leuk om er gewoon bij te zijn.
4: Tuurlijk, absoluut. Maar het is ook wel... Ik vind dat ze zich gedijst moeten houden. Zij moeten nu zorgen dat ze niet in opspraak komen. Nou is er vandaag natuurlijk weer naar buiten gekomen... dat er weer om stemmen gesmeekt is, eigenlijk meer en er reclame voor gemaakt wordt. Doe dat nou eens niet.
1: Nee.
4: Want ik denk dat ze sowieso wel stemmen gaan krijgen. Ja. En dat hoeven ze niet te doen. Nee. En daardoor komen ze in afspraak, waardoor er heel veel fans weer denken van ja, dan gaan we weer. Ja, en dat moeten ze dus, blijft daar bij weg.
1: Maar is het ook niet raar dat je 10 keer kan stemmen? Dat blijft gewoon sowieso een raar iets.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja. Gewoon, het zou 1 keer moeten zijn.
4: Hè. Ja.
1: Geld hoor je hier, Barry. Dat is het vaak.
4: Dat is het.
1: Dat is het. We gaan naar Israël luisteren.

0: Ja, la reine du problème. Dat de koningin van de problemen. Dat was Israël. En we hebben natuurlijk ook het filmpje gezien waar hij optreedt en waar je hem hoort zingen. Ja. En ik vond vorig jaar en dit jaar eigenlijk ook weer dat de achtergrond, vind ik, was ik niet zo over te spreken. Ik vond het net een juwelierszaak of zo. Waar,
1: met die grote diamanten.
0: Ja. Grote, ja,
1: ik snap hem nog niet helemaal.
0: Dat goud en zo.
2: Ik had dit veel simpeler opgevoerd.
0: Ja.
2: Ik had helemaal niet zoveel gedaan.
0: Weet je, die man heeft een stem. Ja.
1: Weet je, dat is alles wat je nodig hebt soms.
2: Ja. Ja, ook vorig jaar inderdaad, met die soort toren die ze dan...
0: Ja, met die waterval op de achtergrond.
2: Ja.
1: Less is more. Hè,
0: ja, less is more.
2: Leer van Portugal.
0: En dan denk je van, ja, maar dan zing je in het Frans. En dan denk je van, die Fransen hadden vorig jaar een heel stijlvol ensenering. Die hadden zand wat naar beneden
1: heel
0: kwam.
1: Mooi, ja.
0: Wat eigenlijk kurk bleek te zijn. Maar dat zag er echt heel stijlvol. En ik ben trouwens ook wel benieuwd naar Frankrijk dit jaar. Hoe ze dat gaan doen.
1: Ja, en hebben jullie hem gehoord? Ping.
0: Ping.
1: Viool. De viool, ja.
0: Ja. Maar niet live.
1: Nee, deze niet live, nee.
0: Nee. Ja, heerlijk nummer in ieder geval. Ja.
3: Kun jij dat nu trouwens uit het verte horen, dat als er een viool wordt gebruikt?
1: Oh, dat is niet heel moeilijk hoor. Dat hoor je wel. Ik denk dat ik niet de enige ben die dat hoort.
2: Viool heeft zo heel herkenbaar geluid, vind ik wel. Ja, dat is echt wel...
1: Ja.
2: Je hebt heel veel instrumenten die op elkaar lijken, maar een viool vind ik toch altijd wel, die hoor je echt overal doorheen.
0: Klopt. En wat is trouwens een altviool?
1: Ja, dat heb ik dus sinds kort gekocht, ook een altviool. Ja? Dus dat is een iets grotere versie van een viool, een beetje een uit de kluit gewassen viool. maar heeft ook een andere snaar, dus in plaats van een E-snaar, dat is vaak de hoogste snaar van een viool, heeft hij een C-snaar. En hij klinkt dus ook wat, het zit een beetje tussen een viool en een cello in, zeg maar.
0: Okay, hoor je dus, die ook op het Songfestival? Ja.
1: Vast wel, als je een keer een strijkkwartetje hebt of zo. Of meerdere strijkers, dan heb je vaak sowieso ook een altviool nodig.
0: Dat zit erin. Nou, heb jij ook weer een nummer gekozen?
1: Ja, hè?
0: Ja. Best spannend. We hebben benieuwd, laten we horen.
1: Ja, nou, dit is eigenlijk puur vanwege nostalgie. Want Zieke Bie, dat is voor mij echt, echt pure nostalgie. Toen ik een klein meisje was, toen keek ik naar het Junior Songfestival. En toen hebben zij gewonnen en ik dacht echt... Wat is dit voor liedje? En deze drie kindjes in hun bijenpakje. Och, wat is dit zoet. En het was ook echt een liedje wat ik nog nooit eerder had gehoord. Zoiets. Ze deden het heel gek. En ik vond het zo leuk. Ik vind het alleen al heel leuk dat ze nu meedoen aan het Volwassen Songfestival. Ja. En zoals ze het zelf benoemen, dit nummer. Dit nummer is eigenlijk een soort van volwassen versie van het liedje wat ze toen hebben gedaan. Dus een beetje een volwassen bzz, zo heette hun liedje toen. Dus
0: Wij hadden Ogin en nu
1: Zieke Bie. Ja, ik vind het leuk dat ze echt weer meedoen. Dus hoe ver ze ook het schoppen of juist niet. Ik vind het een zeer catchy liedje. Ik hou er wel van. Ik zet hem toch stiekem vaker op repeat dan ik eigenlijk zou willen.
4: Dit is een beetje tijd voor Songfestival, de liedjes voor Wenen.

0: Ja, dan wordt hij een beetje meegezongen.
1: Een beetje? Wel heel erg. Ja, maar dat zeg ik, het is heel catchy. Dus dan ga je, en ook inclusief dansje, hè? Er hoort een soort TikTok-achtig dansje bij. Ja, en ik hoop dat ze dat inderdaad heel erg groot gaan maken op het podium. Dat zou wel heel fijn zijn.
2: En doen ze ook die bijenpakjes weer aan?
1: Ja, het is wel ook weer een hommage aan hun Junior Songfestival tijd. Dat ze dus echt ook inderdaad in bijenpakjes gaan. Maar dan iets volwassener. Ja. Dat wel.
2: Die passen niet meer.
1: Niet meer met vleugeltjes en antennetjes en zo. Dat niet.
2: Ja. Kijken of we ze nog zo schattig vinden.
0: Inderdaad. Maar zij treden dus komende week op. De eerste halve finale.
2: Ja, dat wel spannend. En Finland zit er ook in de favorieten. Dus dat wordt een mooie finale. En Vicky Leandros natuurlijk dan ook.
0: Ja, en die kan nergens... aan niemand kan Vicky Leandros tippen.
2: Nee, want hebben wij herinneringen aan Vicky Leandros, Andreas?
3: Eigenlijk alleen maar in Luxemburg in 2024. Daar heb ik het voor het eerst gezien. Ik was nooit op een concert van haar. Dus nee.
2: Gerard Joling,
3: alleen maar televisie.
2: Gerard Joling op zijn verjaardag, daar kwam ze ook optreden.
3: Oh.
2: Wow. Ja, die had haar speciaal uitgenodigd.
0: Ik ken haar van... Georg
2: Weervaardig Wien moet het nu zijn.
0: Ja, inderdaad. Maar we zijn al bijna aan het eind gekomen van het allereerste uur.
2: Ja, en we moeten het nog heel veel over de viool hebben.
0: Ja,
1: en die zat nog hier drie niet uur in. Voor. Die zat hier niet in. Niet bij Georgie in ieder geval. Toch gemiste kans, hè?
2: Ja, hè?
1: Maar wat wil je weten over de viool? Vertel.
2: Nou, hoop je ooit viool te spelen op het Songfestival?
1: Ja, zeker. En nee, ik heb ook een fun fact. Ik heb een filmpje opgenomen, hè? Waarbij ik het liedje van Finland een stukje heb ingespeeld. Dus dat vond ik heel leuk om even uit te zoeken. Want ik heb het op gehoor, heb ik het opgeschreven op noten. En toen heb ik het gespeeld.
4: En heb je... gehoor?
1: Op gehoor.
4: Serieus?
1: Ja, ja, ik heb echt
4: mega goed.
1: Ik heb zeg maar het filmpje op 0,5 speed gezet. En toen heb ik het noot voor noot
2: gedaan.
1: En
2: ik heb het trouwens ook tegen Linda gezegd dat jij favoriet was.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ik wil een handtekening.
2: Ik zal je straks ook even dat filmpje laten zien. Daar zeg ik ook dat jij een hommage, dat jij een van de medewerkers van ons programma. En dat jij helemaal gek bent ook van hoe ze zo speelt op de viool.
1: Top.
0: Na het nieuws en de boodschappen zijn we bij jullie terug. En dan horen jullie het tweede uur van Een Beetje Tijd voor het Songfestival. De special met het tweede uur van de eerste halve finale.
2: Tot zo.

0: Dit is het nationaal en internationaal nieuws. 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tot 11 uur een beetje tijd voor Songfestival De Liedjes voor Wenen. Hier zijn uw gastheren Hans Meekenkamp en Pierre Frison.
1: Ja, welkom terug bij een beetje tijd voor Songfestival De Liedjes voor Wenen. Het is inmiddels 8 uur geweest en we gaan vrolijk verder met nog meer Songfestivalmuziek. We begonnen natuurlijk met Rise Like a Phoenix, Conchita Wurst. En het eerste uur was het JJ. Nou, u merkt het al, het zijn winnaars voor Oostenrijk aan het Eurovisie Songfestival. Wat gaan we dit uur allemaal doen? U hoort opnieuw liedjes uit de eerste halve finale. En natuurlijk draaien we ook weer een paar echte klassiekers uit het verleden. We praten verder met onze panelleden over favoriete verrassingen en misschien wel over een paar muzikale missers. Wie maakt volgens jou de meeste kans op de winst? En welk nummer blijft na 1 keer luisteren meteen hangen? Verder bellen we dit uur met Jan de Mulder. Ook hoor je muziek van onder andere Conchita Wurst, dat heb je net gehoord. En Alexander Rybak. Ja, hij komt voorbij. Ik heb ooit nog eens een presentatrice van de Avrotros horen zeggen Alexander Rybak. Maar ja, zo spreek je dat niet uit, Hans.
2: Nee, daar hadden ze wel een beetje op moeten oefenen.
1: Ja, dat was wel grappig.
2: Ja. Maar wat gaan we de komende uur doen? We gaan nog steeds verder met de eerste halve finale. Ja. En aan tafel zitten onder andere Barry, Annemiek en Andreas.
1: En wie zullen we het eerst uitkiezen?
2: Ine, Mine.
1: Met Team Paltrutte. Barry!
3: Ja.
1: Ja, ja! Ja! Je komt er niet onderuit.
3: Nee. mijn keuze voor het volgende nummer komt uit Duitsland. En dat is Sarah Engels.
1: Ah, oh, de schat.
3: Ja, Duitsland heeft het toch, ik kijk eventjes naar Andreas. Duitsland heeft het toch wel een beetje moeilijk de laatste jaren met het Songfestival. Ik bedoel, als je kijkt naar de jaren 70, 80, dan kon je ervan uitgaan dat Duitsland gewoon altijd in die top 10 stond. En ze hadden natuurlijk ook een Ralph Siegel destijds in zijn goede jaren. En
1: nu kan je ervan uitgaan dat ze helemaal achterin.
3: Ja, nou, en dat is best wel. Kijk, Duitsland is natuurlijk een van de Big Five. Ja. En toch dan alsmaar rechtsonder in beeld op scorebord eindigen is toch eigenlijk wel heel triest.
1: Ja.
3: Dit jaar proberen ze het dan met Sarah Engels. En dan denk ik, ja, ze hebben het liedje Fire. Maar ja, het lijkt een beetje in de stijl van Fuego.
1: Ja.
3: Het is toch een zangeres met danseresjes. En dan het liedje. En dan komt er weer een instrumentaal gedeelte. Want dan moeten ze weer even dansen. Want dat is ook iets wat tegenwoordig standaard is bij het Songfestival. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat nou live gaat worden. En of ze uit die rechte onderhoek van het scorebord kunnen komen.
1: Ja. Andreas, wat jij als Duitser. We hebben er ontmoeten.
4: Nu moet je een beetje voor het lied vechten of wat?
1: Ja, je moet voor je eigen land een beetje opkomen.
4: En ja, het is natuurlijk zo, de laatste 2 jaar heeft Duitsland redelijk goed gescoord.
1: Ja,
4: 12e en 15e zijn niet helemaal laatste geworden.
1: Het is een opgaande
4: lijn. En ik heb ook zo'n beetje het gevoel dat, Barry zei een beetje Fuego, de 500ste versie daarvan of wat. Dat weet de gemiddelde kijker niet thuis. Die kent misschien Fuego helemaal niet. Want die hoort het lied ook voor het eerst in principe. En denkt, och, dat is echt een best aardig lied. En die vrouw ziet er goed uit. Ze gaan een beetje dansen. En er is een goed ritme bij. En een beetje vuur op de bühne. Dus.
1: Maar ja, er is.
4: Ik heb een beetje een vrij goed gevoel. Niet voor een top 10 placering, maar iets tussen 15 en 20 of zo. Ja. Dus helemaal niet in Iran.
1: Nou zit er wel een andere Fuego ook in van Cyprus. Die een beetje ook dat die stijl heeft.
4: Ja.
1: Is dat goed of is dat verkeerd? Of is dat
4: er een andere Fuego in zit of wat bedoel je?
1: Ja, nou, Cyprus lijkt ook een beetje op Fuego. In die stijl, zeg maar.
4: Ja, maar toen Fuego in 2018 het heel goed deed, had Cyprus het volgende jaar ook meteen zo'n liedje wat echt op Fuego leek.
1: Ja. Dat werkt juist niet.
3: Nee, je ziet dat ze eens terugkomen. Ja, het is precies, niet origineel. Ja. Maar ik moet wel zeggen, in dit geval van Duitsland, ik heb dit jaar echt de liedjes beluisterd en niet echt gekeken.
1: Nee.
3: En dus ik draaide de muziek ook en dan kreeg ik thuis het met de vraag van, hé, wie is dit? Ik zeg, nou, dit is Duitsland. Oh, dat heb ik niet verwacht.
4: Ja, je verwacht dat het Spanje is of zo.
3: Het klinkt lekker.
4: Ja.
3: Daar moet ik gewoon, ja, ben ik gewoon eerlijk, ja, in. Dus ik, ja, hoop dat, ja, dat ze ook gaan scoren. Maar het klinkt gewoon als een... Het is een heel prettig nummer.
1: Ja.
3: Vind ik, om naar te luisteren.
1: Ja.
3: En dan kijk ik bij mijn Songfestival ogen en denk ik van... Dit is al de zoveelste keer, ja, dat we het, precies, hebben. Maar voor een, het is een radiohit. Het kan een radiohit, ja, zijn.
1: Ja, en dan had je natuurlijk vorig jaar mevrouw Fiekman met Ich komme. Dan denk ik van, ja, Duits klinkt wel op een Songfestival. Het kan scoren, Duits.
3: Ja, maar dat heeft Duitsland natuurlijk altijd gedaan, wat ik net zei, in de jaren 80. Toen was het nou allemaal Duits.
1: Ja.
3: Dus,
1: ja,
3: ze kunnen, het kan.
1: Het kan.
3: En, maar dat vind ik, ja, maar dat het mooie bij het Songfestival.
4: Dat je ook zo in die tijd waren maar twee liedjes in het Engels. Ja. En iedereen was dus in hun eigen talen zingen. Dus in het Duits, in het Italiaans, in het Fins of Noors of zo. Dus dan was Duits in principe ook een taal die door heel veel mensen begrepen wordt in Europa ook. Dus dat, ja, was misschien ook een reden geweest dat ze ook nog zo goed gescoord hebben. En omdat, wat je zelf ook zei, de liedjes van Ralf Siegel natuurlijk heel erg toegankelijk waren.
3: Ja, en dat is op een gegeven moment altijd een heel sterk punt van Duitsland geweest. En ik hoop in ieder geval dat ze de weg weer terugvinden naar een topprestatie.
1: We gaan er naar luisteren. Fire. Stop.

0: Een ontzettend goede zangeres met een plagiaatachtig lied.
1: Oh, nou, dat wil ik ook weer niet. Nee, dat vind ik een beetje te hard, Hans. Dat kan je niet maken.
0: Oké, ik... Ik neem mijn woorden terug.
1: Ja, want tegenwoordig heel veel liedjes lijken op elkaar. Dat,
2: kan wel het is een bepaalde stijl.
3: Ja.
2: Laat het daarop houden.
1: En ze heeft een gunfactor. Factor.
3: Ja, dat,
1: het is
3: wel.
1: Het is een heel leuk mens.
3: En ze zingt het ook goed live, hoor. Dus dat moet ik wel echt toegeven. Dus er zitten wat noten in.
0: Het is een ontzettend goede zangeres, dat klopt.
1: Een onmeunig goede zangeres, zou we hier in Twente zeggen.
0: Ja. Ja, jij bent wel goed in geburgerd.
1: Ja, steeds beter.
0: Goed.
1: We gaan door naar Annemiek.
0: Ja.
3: Ja. Nou, ik ga in de eerste halve finale eigenlijk alleen maar... ik heb net Israël gedaan.
1: Nu doe je iets rustig aan.
3: En nu denk ik, ik kies gewoon eentje die anders niet gekozen wordt. Dus, Nee, ik dacht, ik ga gewoon even Estland kiezen. Want ik denk echt niet dat hij doorgaat. Maar ik vind het gewoon grappig om die te kiezen. Dat is Vanilla Ninja. Die hebben al een keer eerder meegedaan. In 2005. Volgens mij, toch?
2: Ja.
3: Ja, voor
2: Zwitserland
3: was het. Ja. Met cool vibes, volgens mij. Ja, dat herinner ik me ook nog. Dus toen dacht ik, nou, leuk. We gaan eens even kijken wat dit wordt. Nou, dit wordt het niet. Dit is een...
4: Ze zijn niet gegroeid, zou ik zeggen. In principe van hun stijl. Ze zijn niet gegroeid. Ze doen nog steeds hetzelfde als in 2005. Dus,
2: Nou, het is minder dan 2005, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoor. Want dat knalde nog... Knalde echt. Dan hoorde we echt wel een top 10 nummer.
3: Dit is een liedje uit een hele slechte film voor tieners. Waarin een band wordt opgericht. En dan is dit een van de liedjes die ze maken. Zo'n liedje is
2: het. Met een lekkere rijmregel erin.
3: Ja, zo even het rijmwoordenboek erbij. En dan maak je Too Epic To Be True. En,
1: en het is wel jammer. Want...
2: I'm so in love with you. Yeah. Too Epic To Be True.
3: Het is zo erg.
1: Maar Estland, die heeft hele goede nummers gehad.
3: Ja, maar dat is het ook.
1: Ja, dus dat verwacht je iets.
4: Ja, vorig jaar werden ze nog derde, dus ik zie dit niet de finale halen, moet ik zeggen. Absoluut niet.
1: En nog zo'n goed Nederlands nummer. We gaan even naar luisteren trouwens.
5: Dit is een beetje tijd voor Songfestival, de liedjes voor Wenen.

0: Too epic to go through. Too epic to go through.
1: Ja, dit, nee, dit 15e, denk ik, van deze finale.
0: Dit wordt hem niet, dit wordt hem niet.
1: Nee, zeker niet. Het is echt verschrikkelijk. Maar uiteindelijk, weet je, ze zingen het ook live nog niet eens zo goed. Dan denk je, heb je zoveel ervaring en dan clashen ze met die tweede stem er tegenaan. Het is heel erg, maar ja, nou ja, zulke liedjes moet je ook één keer hebben gehoord nu.
2: Maar het is ook niet dezelfde samenstelling als 2005.
1: Nee,
2: hè?
1: Dat klopt. Maar ja, dan hadden ze misschien even wat meer...
2: andere naam moeten noemen.
1: Ja.
0: Maar ja, dan heeft Duitsland meer kansen, ja. Zullen we maar zeggen.
3: Ja, we gaan verder met de volgende persoon die een nummer mag uitzoeken.
4: Ja, ik heb gekozen voor Litouwen. Dus na Estland nu het tweede Baltische land. Maar met een veel beter lied, moet ik zeggen, Annemiek. Dus ik hoop dat je een beetje daar wel mee gaan genieten kunt. Zanger is Leon César en hij zingt het lied Solo Quiero Más. En ja, dat is Spanje toch nog een beetje vertegenwoordigd dit jaar op het Eurovisie Songfestival. En ja, ik heb altijd een grote zwakte gehad voor liedjes uit Litouwen. Dus,
0: Waarom?
4: Ja, ze doen ook iets anders altijd. Dus ze hadden een aantal jaren Monica Liu en Monica Linkind. Ja. Dat waren artiesten, vrouwelijke artiesten, die een beetje weg waren van de mainstream. En dat vind ik wel interessant als zoiets dan komt.
0: Vergeleken we die niet met Mireille Mathieu of zo?
4: Ja, die had hetzelfde kapsel.
0: Ja, precies, het kapsel, ja. Was hetzelfde. Ja, het kapsel, ja, was hetzelfde. Ja, dat herinner ik me nog. Kijk, dat valt mij dan weer op. Maar dit keer heeft hij ook een kapsel. Die Andreas?
4: Ja, die is een beetje... ik weet niet of die persoon hier in Nederland bekend is. Hij lijkt zo'n beetje op de Litouwse van Thomas. Zo'n beetje iemand die dus... van Thomas was, dacht ik, zo'n beetje een grijze schmink had hij altijd om. En die Litouwse van Thomas Leon César, die heeft zo'n zilverkleurige schmink op. Dus een interessante verschijning, zou ik zeggen.
0: Ja, en natuurlijk ook mooi, dan zingt hij een Spaans liedje en dan die verschijning. Dat, een mooie tegenstelling.
4: Ja, natuurlijk.
0: Litouwen.

0: Was er weer een voor de Iris Bingo kaart. De viool.
1: Ja, maar goed. Dit lied zit wel aardig in elkaar.
2: Het doet bij mij niks eigenlijk hoor, moet ik eerlijk zeggen. In het... Nee.
0: Ja, ik vind het... In deze halve finale ook, dat is een beetje dat ik denk... Ja, ik ben bang dat dit na een minuut uit mijn hoofd is. Ik heb er nu al, als je mij vraagt hoe gaat het...
2: Nou, zeker, weet je, het refrein op het laatst, dat blijft al hangen.
0: Jawel, maar
2: dat, kan jij het begin van het liedje nog nazingen? Echt helemaal niet.
0: Alleen nog
2: ik vind het te moeilijk, het nummer.
0: Ja, ja, dat heb ik ook. Ja.
1: Gaat hij naar de finale?
2: Nee.
0: Daar twijfel ik ook over.
3: Ik denk juist dat hij wel naar de finale gaat. Dat zijn slechtere liedjes. In de eerste
2: helft. Ja,
0: dat... zeker.
3: Zeker, dus we praten nog niet over San Marino.
1: We gaan naar het volgende lied, dacht ik, of niet?
4: Ja, uit Noorwegen. Dacht ik, hè? De viool? De viool komt er weer aan. De enige echte. Nog meer viool, zegt Iris. Ja, en dat is waar, want Alexander Rybak... die deed natuurlijk mee aan de nationale finale dit jaar in Noorwegen. Een heel mooi nummer. Maar hij haalde het niet. Hij moest zijn plaats afstaan aan Jonas. Met ja, ja, ja.
2: Ja, ja.
4: Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht dat hij door zou gaan. Dat het nummer zou zijn.
0: Nee, maar ik moet ook echt eerlijk zeggen... heb ik het natuurlijk even bekeken allemaal. En ik heb een beetje de boekmakers in de gaten gehouden. En die hebben bijna geen enkel land goed gehad. Dus dat vind ik echt hilarisch.
4: Dus mensen...
0: Bij deze, dat zegt dus helemaal niks.
4: Nee,
0: het zegt helemaal niks.
4: De boekmakers
0: Nee, want Alexander Rybak stond op 2. En dat is... Nee, ja, die heb ik wel besproken toen. Maar dit liedje is niet een fairy tale. Dat was jammer.
4: Ja.
0: En ik denk dat mensen bij hem... dat ze iets hogers verwacht, iets meer of zo. Iets anders misschien ook wel, want wat hij doet, die had wel goed. Maar dit liedje was het net niet of zo.
4: Ik denk, misschien was hij er ook gewoon bij om het Songfestival op een hoger peil. Weet je, dat toch wel een bekend iemand aan meedoet.
0: Ja, dat zou kunnen.
4: Dat ze hem daarom ook hebben uitgenodigd.
0: Ja.
4: Dat
0: en hij heeft net, ik vind hem altijd die charme wel hebben. Maar ja, het liedje was het gewoon niet. Dat vind ik een beetje jammer.
4: We gaan naar hem luisteren. Hier is hij, Alexander Rybak met Fairy Tale.
5: Je luistert naar Een Beetje Tijd voor Songfestival, de liedjes voor Wenen.

0: Dat was Fairy Tale, mooi nummer van Alexander Rybak. En vanmiddag vond de Nordic Party plaats in Wenen. Dat is bij de Noorse ambassade was dat. En daar waren ook alle artiesten van de Noorse landen aanwezig. Dus van Denemarken en van Zweden. En Daphne Haverkamp die was ook bij dat feest op de ambassade. En die spreken we later in de uitzending. En dan zal ze ons daar meer voor over vertellen. En misschien ook wel of Alexander Rybak er ook aanwezig was. Dus dat weten we dan ook weer mooi.
1: Even een vraag nog aan Iris. De partituur wat Rybak speelt, is hij moeilijk?
2: Nee, eigenlijk niet. Het klinkt spannender dan het eigenlijk is. Want hij gebruikt, zoals je kunt horen, je hoort meerdere noten eigenlijk tegelijk, hè? Dus hij speelt op meerdere snaren tegelijk. Een viool heeft 4 snaren. En je kunt, als je goed je best doet, kun je soms zelfs 3 snaren tegelijk laten klinken. Je doet eigenlijk een soort beweging met je stok, waardoor je meestal, ja, in ieder geval 2 tegelijk. Dat lukt in 1 streek. En dan vaak kun je er nog eentje bij pikken, zeg maar, aan het begin. En wat hij doet is eigenlijk heel veel losse snaren. Dus dan hoef je geen enkele vingers op je snaar te hebben, zeg maar. Misschien hoogstens eentje, hè, voor die andere noten, zeg maar. Maar de rest zijn eigenlijk allemaal losse snaren. Dus dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar het klinkt wel heel indrukwekkend. Dus dat is een hele goede tip. Als je heel indrukwekkend wil klinken, heb je ook heel vaak bij eerste muziek. Eerste vioolmuziek, zeg maar.
0: Ja, dat klinkt ook
2: heel indrukwekkend, maar valt eigenlijk ook reuze mee.
3: Kijk, ja. weer wat geleerd vanavond.
2: Allemaal viooltips vandaag. Ja,
1: Eén vraag nog. Jij speelde net even droog.
2: Mm-hmm, ja.
1: Is dat ook een soort oefening?
2: Het kan wel helpen inderdaad. Strijken is eigenlijk het lastigste van vioolspelen. Niet eens zozeer de zuiverheid of waar je je vingers neerzet. Dat is ook ingewikkeld. Het is überhaupt het moeilijkste instrument wat er bestaat. Maar dat terzijde. Maar je leert het goed strijken op een viool of de snaar is eigenlijk het moeilijkste van vioolspelen. Dus dan is het goed om dat te oefenen. Ja.
1: Heel veel geleerd vanavond over viool.
2: Ja, en als Alexander Rybak dit jaar weer had gewonnen, want hij had meegedaan, hè? Dit jaar. Dan hadden we nog meer violen gehad. Ja. Maar dat was het niet.
0: Ik hoor een telefoon. Daar hangt iemand aan de telefoon.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Jan de Mulder.
4: Ja, hallo, hey.
0: En je bent al in Wenen?
4: Ja, ik ben net aangekomen. Ja. Ik ben moe, want we zijn met de auto gekomen. Dus we hebben 11 uur gereden. Maar het is fijn. Het is mooi weer. Dus heel fijn.
0: Ik kom er net terug uit Wenen. Dus ik heb al aardig wat meegekregen. Maar jullie zijn net aangekomen. Dus voor jullie staat het...

0: allemaal nog open, wat er allemaal voor gaat
1: ons,
0: gebeuren.
1: Voor ons start het, ja, inderdaad.
0: Hoe ziet het reisschema eruit voor bijvoorbeeld morgen?
1: We gaan toch ook een beetje de stad bezoeken en songfestival houden, een beetje uitgaan, misschien een beetje aan de podcast werken. Dus ja, we hebben dingen genoeg te doen. Ja,
0: en morgen is
1: van de dagen rondkrijgen.
0: En morgen is natuurlijk ook de Turquoise Bar, de carpet.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk ook naartoe. Hè. Even kijken hoe ze er allemaal uitzien. Hè.
0: Ja. En dat Eurovillage, dat ziet er echt heel indrukwekkend uit. Vooral op die plek bij dat mooie raadhuis.
1: Ja, dat gaat morgen open. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit ziet. Het zal wel mooi zijn. Dat kunnen ze hier wel. Hè.
2: Ja. Yeah. Barry van Cornwall zit hier ook.
1: Mm-hmm.
2: Mis je hem?
3: Hey, joh.
2: Mis je hem?
1: Ja, zo jammer dat hij er niet is. Hè. Zo, een beetje een meubelstuk.
3: Ja, ik zei net hier ook al, vertelde al, de eerste keer dat we elkaar gezien hebben is volgens mij 2004 geweest, Istanbul.
1: Ja, heel lang.
3: Ja, long time ago.
1: Ja, heb je geen spijt dat je er niet bent?
3: Nee. Ik wilde nog best wel een keertje naartoe, maar elk jaar er naartoe gaan, dat was al genoeg.
1: Snap ik ook.
3: Ja. Okay. Hebben 22 jaar gedaan, dus dat...
1: Ja, kijk. Ja, dat is mooi geweest.
0: Ja. Jan, heb jij dat ook niet? En dat je denkt, nou is het wel een keer genoeg?
1: Ik heb dat meestal, als ik dan terug naar huis ga, dan denk ik... dit zal wel de laatste keer geweest zijn. En dan komt het songfestivalseizoen er weer aan. En dan begint het toch weer te kriebelen. En dan denk ik, ik ga. En dan zijn er maar een paar mensen die zo... die een beetje mij proberen te overhalen. En dan ben ik al heel snel. Maar het is gewoon leuk. Ik wil het eigenlijk niet missen. Het hoort erbij.
2: Jij kunt geen nee zeggen.
1: Nee, ik kan geen nee zeggen. Ik kan zeker geen nee zeggen tegen het songfestival.
2: Je bent begonnen met een podcast. Met wie doe je dat? En waar gaat het over? En kun je wat meer erover vertellen?
1: Het is een goede vriend van me, Karsten. Die ik al heel lang ken. En die zat de laatste jaren altijd te vragen... we gaan eens een podcast maken. Wij gaan eens een podcast maken. Ik dacht van oké, laat ons dat dan maar eens doen. En een microtje aangeschaft en een beetje... Ja, en we hebben gewoon voor de fun maken we dat. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel leuk om te doen. En kijk, wie luistert. En je kan er misschien wat van opsteken. Of het is zeker niet... het is niet zwaar op de hand. Het is gewoon leuke losse babbels. Dus,
2: gezellig.
1: Als je zin hebben om te gaan luisteren, het is songfestivalpraat. Ja.
2: Het is gewoon gezellig.
0: Ja.
1: Ja, gewoon gezellig.
0: En zoals je misschien wel hoort, Jan die komt uit België. Dus we moeten het over België hebben. We moeten het over Etsilia.
1: Ik vind het zo'n leuk nummer. Hè. Ik hou echt van het nummer Dancing on the Ice. Leuk eigentijds nummertje. En als ik haar zag optreden in The Voice Belgique, dan dacht ik van, dit is niet waar. Waar gaan we weer? Hè. De Belgische ziekte. We staan op het podium en we bakken er niks van.
0: Amai.
1: Iedereen was ongelukkig. Maar ik moet nu zeggen, kijk, en ze gaat niet het vuur uit de dansvloer dansen. Hè. Dat kan ze niet. Maar als ik nu naar de 30 seconden kijk, dan vind ik dat het heel, heel mooie staging is. En staat het er wel. En ben ik eigenlijk... Ik dacht dat het nummer vind ik heel goed. Maar ja, je moet het pakket hebben. Hè, dat weten jullie ook.
0: Ja.
1: Je moet de staging hebben. Je moet de styling hebben. Je moet het nummer hebben. Je moet kunnen zingen. En dat kan ik eigenlijk een beetje afvinken.
0: Ik vind ik ook.
1: Ik vind het best oké. En als ze niet doorgaat, wat dan natuurlijk kan, want als Belgen zijn we dat ook wel gewoon, dan zelfs met goede nummers niet door te gaan. En dan kunnen we met geheven hoofd de zaal verlaten, denk ik.
0: Ja.
1: Want ik vind het zeker een nummer waardig om in de finale te staan.
0: Ja, ik vind dat bij dat clipje ook heel erg mooi. Dan krijg je zo'n hele lange lijn. En die wordt dan helemaal over het podium. Dat vind ik echt gaaf om te zien.
1: Ja. Dus, mensen van de delegatie stuurden me nog, ik stuurde dan even een berichtje dat ik zei van, oh, ik vind het echt wel leuk, ik vind het er heel goed uitzien. En zei van, ja, eigenlijk heb je de beste stukken niet gezien, want het leukste zit op het begin en op het einde.
0: Dus okay, ja, dus dat hebben we nog te goed. Nou, dan...
1: Ja, er is nog iets met die lange jas en windmachine in het begin.
0: Ja?
1: En dan op het einde is er nog sneeuw. En het zou er heel vooral heel strak uitzien. En ja, dat zou wel leuk kunnen zijn. Dus ja. Laat ons hopen dat ze verrast. Hè.
0: Ja, zou jij het nummer voor ons willen aankondigen van België?
1: Die willen aankondigen? Ja, ja hoor. Heel graag.
0: En een kleine promotie vanavond. Natuurlijk voor de dame.
1: Ja.
0: Voor de madammeke.
1: En dan krijgen we... Ja, madammeke. Ja, dan krijgen we nu Essaila van België. En ze zingt Dancing on the Ice. Alsjeblieft, geniet ervan.

0: Essila is dat uit België. Ik moet steeds aan Essilia denken. Dus die haal ik steeds door de war. Maar ze hebben hun eigen Essila in België met dance. On the Ice, wat vindt onze jury daarvan?
1: Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg positief over dit nummer.
0: Ja.
1: Ik vind het heel eigen tijds. En alleen als je dit hoort, verwacht je ook een hele spetterende presentatie erbij. En ja, dan is het natuurlijk afwachten. Hoe brengt ze het live? De eerste keer dat ze het live ging doen was bij de Waalse The Voice. Ja, en daar ging het eigenlijk mis. Waarvan ik dacht van, oh jongens, België, doen we het weer op die manier. Dat ze toch een heel goed nummer hebben wat live niet goed gebracht kon worden.
0: Nee,
1: maar vlak daarna trad ze op bij Eurovision in Concert. En toen liet ze inderdaad horen dat die vocalen echt wel waren.
0: Ja. Ja, mooi. Ik hoop het voor België dat ze toch...
1: Ik gun het ze echt van haar.
0: Ja. Want meestal als Nederland niet meedoet, dan zijn we voor België. Is dat dit jaar ook een beetje zo? We
2: zijn een beetje conculega's, hè? Ja. Dat is het een beetje, denk ik. Een beetje een haat-liefde verhouding met elkaar. Ja, nou, ik denk, ze zit wel in de halve finale waar ze de meeste kans maakt, denk ik. Het zal een beetje net wel of net niet uitvallen. Hangt er ook een beetje vanaf hoe het er allemaal uitziet en... Ja, ik denk dat ze in de anderhalve finale vrij kansloos was geweest.
0: Ja. Ja, het is niet zoals Red Sebastian vorig jaar. Dan dachten we allemaal, nou, die gaat
2: door. Nee, dat was echt wel een grote verrassing, hoor. Ik vond het wel echt een shock. Maar ja, dat heb je soms bij bepaalde liedjes.
3: Ja. Had dat misschien ook te maken met de uitvoering? Persoonlijk vond ik dat veel te rood.
2: Ja, het was wel heel erg één kleur inderdaad. Maar dat kan juist ook heel erg opvallend zijn. Dus
1: ja, hij heette Red Sebastian.
2: Het zou raar zijn als hij nu een andere kleur zou doen. Hè? Ja,
0: zelfs zijn haar was
2: rood. Hij zong het goed volgens mij. Dus het was echt, ja, het kan zomaar anders. Ja, België heeft gewoon een beetje pech de laatste jaren. Dat is echt een beetje jammer.
3: Nou, Gustav, een paar jaar geleden.
2: Dat ging nog goed, gelukkig.
3: Ja. Trouwens, Jan de Mulder, ik hoop dat je nog luistert. Dank je wel voor het... meedoen.
0: En heel veel plezier in Wenen. In die mooie stad.
3: Ja, hopelijk zien we hem nog.
2: Absoluut, niet jaloers.
0: Oh, want jullie gaan ook nog. Maandag, Andreas en Hans gaan ook nog.
3: Maandag vertrekken wij. Jij bent al terug.
0: Ik ben al terug. Nog. Ja, ik ga naar de dressrehearsals kijken.
3: Oh ja.
0: Dat kan ik allemaal via de computer beter zien. Dus dan dacht ik van, nou, dan doe ik dat maar thuis.
3: Heb jij nog wat gedaan wat je komende vrijdag in de uitzending wil hebben?
0: Ja, want ik verwacht van jou heel veel. Want jij gaat natuurlijk naar het Mekka van het Songfestival. En heb jij trouwens nou die accreditatie? Want we hadden een online accreditatie, maar...
3: Nee, dat denk ik niet. Want onze contactpersoon die heeft mijn naam daar niet kunnen vinden. Dus ik ga wel even vragen... maar ik verwacht het niet.
0: Nee, oh jammer. Hè? Dat,
3: ja.
0: Dan gaan wij door met het programma.
3: Ja.
0: Wat gaan we doen, Hans?
3: We hebben nog een kwartier, dus we gaan nog één of twee
0: nummers... We gaan naar Gerrit.
3: Ja.
0: Want Gerrit mag ook weer een nummer uitkiezen. Nou,
3: okay.
0: Ik zou zeggen, ga eens even grabbelen in de graaiton.
3: Ik dacht dat...
4: Finland.
3: Ja, Finland.
0: Oh, Finland.
2: Hallo. We gaan niet een aantal...
0: Later op de avond.
2: Ja, maar er moeten ook niet te veel minuten zitten tussen de verschillende violen, hè? Dus
0: nee.
2: We moeten het blijven hebben over violen.
0: Ja, eigenlijk moeten we eerst een roffel hebben.
2: En dit is wel, zeg maar, de opperviool.
0: De opperviool.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik vond het ook heel leuk, want Luxemburg heeft natuurlijk ook een viool.
2: Zeker.
0: Ja. Maar die mag niet live.
2: Nee, dat vind ik wel een beetje vreemd. Want ze hadden het dus wel aangevraagd, net als Finland.
0: Ik weet niet of ze het aangevraagd hebben. Misschien kunnen we dat straks even vragen aan Daphne, want die heeft met haar gesproken.
2: Oh, dat is wel heel verstandig, want anders dan is het een beetje meten met twee maten. Hè? Dat vind ik dan niet zo netjes, eigenlijk.
0: Nee, dat klopt.
1: Überhaupt, ja, dat doet de EBU wel vaker meten met twee maten.
2: Ja, een beetje landen voortrekken en zo. Maar,
0: ene land wel.
2: Maar daarentegen ben ik wel heel blij dat ze het live mag uitvoeren. Want het is ook zo gek als je dan zo goed viool kan spelen. En je bent aan het playbacken. Dat voelt ook een beetje gek. En ik zeker als medeviolist voelt dat... Ja, dat kan ik heel slecht tegen eigenlijk.
3: Het is toch vreemd dat je als artiest niet je eigen instrument mag bespelen op een...
2: Ja.
3: Festival.
2: Helemaal mee eens. Ja, ik snap nog enigszins dat er een band en niet live gespeeld kan worden. Maar een apart instrument is toch op zich te regelen. Ja,
0: ja. Maar het liefst een heel orkest.
2: Nee.
0: Weet je, ja. Weet je wel, weg al die dingen eromheen. Weg al die... Westen Sanremo weer terug naar de basis.
2: Ja.
3: Even dat nummer uit Finland.
2: Ja, het is mijn grote favoriet samen met Denemarken. Maar dat komt later nog. vanwege de viool. En het is gewoon een geweldig lied. Luister maar gewoon.
4: Dit is een beetje tijd voor Songfestival. De liedjes voor Wenen.

0: Wat een prettig nummer.
1: Ja. Het is toch fantastisch. En het leuke is, vind ik, van dit lied, is dat het viool hoeft niet zeg maar een klein rolletje of een kleine intermezzootje of zo. Het zit door het hele liedje heen. En dat maakt het gewoon extra speciaal, vind ik.
2: Ik vind het zo mooi als ik jou zo zie stralen als violist en op dit nummer zie praten. Echt ja, geweldig.
1: Het doet me sowieso deugd, maar sowieso iemand die zo goed viool kan spelen en dat dit gewoon zo'n prominente rol heeft, dat... Daar ben ik altijd voor te poeren, hoor.
2: Want zij is in Finland heel populair, hè? Zij is een bekende violist, is het ook echt,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, zeker, ja. Nou ja, daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn. Ja,
0: was een soort Emmy Verhey?
1: Iets beter nog, ja. Nou ja, het komt wel... het is een beetje vergelijkbaar, denk ik.
2: Hoog niveau in ieder geval.
1: Hoog niveau, ja, zeker.
3: Ja, maar hoe oud is ze? Weet je trouwens hoe oud ze is?
1: Best oud, toch? Althans, als ik het vanuit mijn leeftijd mag bepalen.
3: Ja, en dan vind ik het ook heel knap. Want...
1: ze ziet er echt goed uit voor haar leeftijd, zeg. Jeetje. Ja.
3: En ze moet ook nog best wel op dat podium wat dingen doen. Want op een gegeven moment moet ze heel hard rennen.
1: Ja, het is niet normaal, inderdaad.
3: Om ergens anders weer op te treden, zeg maar. Het is zo mooi gedaan.
1: Ja.
3: Het is trouwens door dezelfde man gedaan die ook JJ de... scenering, zeg maar.
1: Ja, de staging
3: heeft gedaan.
1: Ja, mooi. Ja, nou, ja. Dan weet je sowieso dat het goed komt. Ja.
3: Maar er zijn ook wat Finnen nog erbij gekomen. Ja. Dat moet natuurlijk ook uit eigen land nog wat komen.
4: Zou het niet zo zijn dat ze te vroeg gepiekt hebben?
3: Ja, dat vraag ik me nou ook af.
4: Dat je denkt van, nee, dat heb ik wel gehoord.
3: Want is dit ook niet een jaar dat er ook nog dark horses zijn?
4: Italië natuurlijk.
3: Ja. Ja, Italië, zeg jij. Ja, dat
4: zeggen er meer, hoor.
3: Australië misschien?
4: Ja, maar dat is ook zo'n nummer. Die heb ik ook al eens vaak gehoord. En denk je,
3: dat kan het ook dan niet.
4: Nee, die wordt geen één.
3: En Denemarken. Maar daar hebben we straks over.
0: Er ging net een alarm af.
3: Moeten we naar buiten?
0: Nee, we moeten hoognodig naar het volgende nummer.
3: En dat is van Gerrit.
4: Ja, ik weet niet eens waar mijn nummer is. Oh, Zweden. Oh ja,
3: Felicia.
4: Zweden, ja.
3: My System.
4: Ik heb met Zweden geen goede band, wou bijna zeggen. Maar de laatste jaren is het altijd als Zweden wat ze duurt, komt gelijk in de top 10. En, dat is, en daarom ben ik een klein beetje Zweden moe.
3: Ja.
4: En ik denk ook dat het dit jaar geen top 10 wordt.
3: Nee.
4: Rij maar eerst, kun je het horen.

0: Ja, zit ze in je systeem of zit ze er niet in? Of wil je het liefst
1: ik
0: op...
1: Niet. Of bij mij tenminste niet.
0: Jij drukt het liefst op delete.
1: Ja, ja nou, niet zo erg als, met Boy George. En die vind ik nog erg.
0: Oh, Zenit voor San Marino.
1: Ja, ik vind gewoon Zweden. Ja. Zweden kan sturen als je wil. Als staat de tekst op een wc-rol, dan wordt altijd in, ja, altijd in top 10 handen.
0: Ja. Maar ze hebben wel heel verschillend. Marcus en Martinez hadden ze. Ze hadden naar Barabas toe vorig jaar. Dat was
2: ze wisselen wel af. Het is niet een ander slager meer. Nee. Dus dat vind ik wel weer. Want ze hebben een tijd alleen maar de slagers gestuurd. En nu zijn ze gewoon afwisselend. We hebben heel eigen tijd.
1: Hoe heet die zangeres dan? Die zong vroeger I Do. Die was er nu ook weer bij.
0: Nielsen.
1: Sanne Nielsen. Ja. Die is ook over de houdbaar heidsdatum heen.
0: Ja, en dan gaat ze zo'n jurkje, zo'n strak jurkje aantrekken.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dan denk ik van, nou kom op, weet je wel, op een gegeven moment. We gaan naar het nieuws toe. Ik wil gewoon doorkletsen. Ik denk van, er is nog heel veel te vertellen, maar...
1: We hebben er 2 uur.
0: We hebben nog 2 uur. En straks gaan we hele leuke dingen doen, Hans.
3: Ja, natuurlijk. Wij doen toch alleen maar hele leuke dingen.
0: Ja, want we hebben straks Frank. En die weet heel veel, want die heeft alles achter de schermen gezien.
3: Ja, Frank Cotton, live vanuit Wenen. Die gaan we bellen. En, oh nee, sorry. Hij belt ons zelfs. Oh. En wij proberen contact te krijgen met een oud-winnares van het Songfestival.
0: Wie zou dat nou zijn?
1: Ik denk Vicky Leander.
0: Vicky Leander, dat is een goeie, ja.
3: Dat hoor
0: van dezelfde leeftijd ongeveer.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
3: Maar dat hoor je na de boodschappen en het nieuws van...
0: En na de dingen doen.
3: Dat gaan we ook doen.
0: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we snel naar het nieuws gaan, want misschien is er wat gebeurd in de wereld.
3: Ja, vast en zeker. Tot straks. Tot zo.
0: Tot zo. Doei.
4: Dit is het nationaal en internationaal nieuws. 9 uur.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tot 11 uur een beetje tijd voor Songfestival De Liedjes voor Wenen.
1: Okay.
0: Hier zijn uw gastheren Hans Meekenkamp en Pierre Frisson.
2: Goedenavond bij het derde en één na laatste uur van een beetje tijd voor het Songfestival, de special, oftewel...
1: De Liedjes voor Wenen.
2: Ja, ja. Met een voorbeschouwing op die liedjes op het Songfestival, welke volgende week wordt gehouden in de Wiener Stadthalle. En we hebben de eerste uur, twee uur al gehad met de eerste halve finale.
1: Ja, en dat betekent dat het nu tijd geworden is voor de...
2: Tweede halve finale.
1: De semifinale.
2: Ja.
1: Dat, dat is eigenlijk de betere finale dan de eerste. Dus er staat u nog heel wat te wachten. Natuurlijk hebben we dit uur ook weer hele leuke dingen. Want we gaan bellen met...
2: Wij proberen contact op te nemen met een oud winnares van het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, ik denk dat de mensen het nu wel geraden hebben welke dat is. Want we hebben het nummer van haar al gedraaid. Gerti Kaspert is dan
2: in
1: natuurlijk...
2: In het Duits.
1: Dingedong, in het Duitse, Andreas... Dat moet dein hart goed doen. Nou, vindt ze het zelf niet leuk om in het Duits te zingen of in het Nederlands? Of, maar zij vindt het Engels het leukste om dingen door te zingen.
3: Dat kan. Het is qua de Duitse tekst is nog gekker dan de Engelse tekst. Ja. Ik vind de Nederlandse tekst eigenlijk vrij mooi met die wanneer ze het komen, de theatrator en zo. Maar de Engelse versie is wel een beetje niet zo goed. Maar de Duitse is echt debiel. De Duitse versie. Daar heeft ze geen goede vertaler gehad, nee.
1: Nee, ja, jammer. Dat, ik vind het wel leuk dat het in meerdere talen is.
2: Ja, natuurlijk. En de afgelopen week is een hele mooie 3-dubbel-cd eruit gekomen... met Nederlandse inzendingen in andere talen. En er zijn echt wel hele mooie versies bij. Ken jij de cd?
4: Ik kwam langs op internet. Ik heb hem gezien.
2: Oh, je hebt hem niet besteld?
4: Nee, nog niet.
2: Nee. Het ziet er gewoon goed uit. Ook leuk boekje erbij. Maar daar gaan we in de komende programma's zeker nog wel tijd aan besteden. We gaan verder met...
1: Ik hoor telefoon.
2: Ik hoor telefoon, dus, inderdaad.
1: Dus we gaan ze... Wie zou ons bellen?
2: Toch. Ik kreeg net bericht dat er geen bereik zou zijn. Maar
1: inmiddels?
2: Hij heeft ons bereikt.
1: Hier komt... even misschien uitleggen wie Frank is.
2: Frank Otten is een... Die werkt ook regelmatig mee aan het Eurovisie Songfestival als vrijwilliger.
1: En dit keer ook.
2: Hangt Frank Otten...
1: Of ze zeggen, zit hij al op de voor?
5: Nee.
2: Ja.
5: Hallo
2: Frank Otten.
1: Hallo, guten Tag. Servus.
2: Servus.
5: Hallo, guten Abend.
2: Guten Abend. Frank Otten, ik wilde je net een beetje introduceren, maar dat kun je beter zelf doen.
5: Doe
1: jij maar.
5: Mij zou introduceren.
1: Ja, dat moet jij doen.
2: Nou, ik heb verteld, je bent een grote fan en je gaat regelmatig naar het Songfestival als vrijwilliger aan de slag.
5: Juist, en in die hoedanigheid ben ik ook hier. Ik wilde wel eerst alvast mijn verontschuldigingen aanbieden voor eventueel achtergrondgeluid. Ik ben in de stadhalle aan het werk en het was dan moeilijker een rustige plek te vinden met een goede internetverbinding dan ik dacht. Dus ik heb niets minder dan de kantine op moeten zoeken. Dus daar is het nu vrij rustig. Dus laten jullie vooral weten als het geluid stoort op achtergrond.
2: Nou, tot nu toe niet. We zijn heel blij dat je er bent.
1: Ja, en we zijn blij dat we samen even met jou de kantine in kunnen.
2: Ja, wat kun je daar...
5: Van de stadhalle.
1: Van de stadhalle,
5: ja. Ook de artiesten normaal hun hapje met de Franse tijd hebben.
2: En is het eten dan goed?
5: Ja, je mag niet klagen. Het zijn geen Wiener Schnitzels en Kaiserschmarren en dat soort dingen. Maar ze zorgen ervoor dat het voedzaam is. Dat is ook wel belangrijk als je hier meer dan 2 weken rondloopt.
1: Ja.
2: Maar wat doe jij nu in Wenen? Wat voor taak heb jij?
5: Ik ben wat ze noemen delegation host team leader. Dat is een hele mond vol. Maar het komt er eigenlijk op neer dat We hebben elk land krijgt 3 delegation hosts toegewezen. Nou, die zijn verantwoordelijk voor het moment dat de delegatie aankomt, tot het moment dat ze vertrekken. En zorgen dat ze altijd op tijd zijn voor de rehearsals, voor de show. En ook als ze in hun vrije tijd wat willen ondernemen, dat dan de hosts met ze mee kunnen, mochten ze dat willen. En om ervoor te zorgen dat die hosts hun werk weer goed kunnen doen, hebben ze per 4 landen 1 teamleader aangewezen. Dus ik mag me dit jaar ontfermen over Luxemburg, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië.
1: Ja. En je vertelde me deze week ook dat je bijna alle nummers gezien hebt, de repetities.
5: Ja, alleen Frankrijk en de UK heb ik nog niet, daar heb ik de tijd niet voor gehad om die te zien, helaas.
1: Nee, precies. Dus ja, misschien, we hebben hier natuurlijk allemaal juryleden. Misschien hebben die ook nog vragen, dingen die ze graag willen weten. En misschien willen jullie een vraag stellen aan Frank?
2: Annemiek is even aan het kijken.
1: Aanzoeken. Andreas?
2: Hoeveel uur
3: hoe is de afloop eigenlijk? Wanneer begin je in het perscentrum? Of je algemene taken?
5: Nou, ik ben begonnen op 27 april. Dus wat heel veel mensen zich misschien niet realiseren is dat zodra het podium gebouwd is, gaan ze de stand-in rehearsals doen. En meteen daarna komen eigenlijk de eerste landen al aan. Dus wij hadden op 27, 28, 29 onze training en onder dat we de stadhallen konden leren kennen. En toen kwamen al de eerste delegaties aan. En dan gaat het eigenlijk dag daarna meteen al beginnen. Dus het eerste land wat het podium op kwam was Moldova.
1: Ja, en daar zijn we heel enthousiast over. Omdat het een heel vrolijk nummer
5: is. Ja, zeker. Annemiek heeft ook... hebben een leuke verrassing in petto.
1: Oh, spannend.
5: Ja, Annemiek... even de kennis van de juryleden testen, of die van jullie. Wie doet er dit jaar onder andere mee voor Moldova?
1: Oh,
2: dat vind ik een moeilijke vraag.
1: Ik hoor iets wel in dat... Ja?
3: Ik heb gehoord Aliana Moon.
5: Ja, de dame die...
3: Ja, maar het heeft iemand ingeschreeuwd, dus het is niet van mij. Oh. Barry wist het.
6: Ja, Aliana, nou, die ook een achtergrondzangeres was van... Parvi, hoe heet die in 2012?
3: Sacha Parvi.
6: Ja, en in 2013 deed het zelf mee.
3: Pasha. Parvi. Ja,
5: ik wou net zeggen, in 2012, en ik kan de enige verrassing die ik kan verklappen is, ze doen tijdens het optreden dit jaar een leuke gimmick van dat jaar. Meer zeg ik.
1: Oh.
5: Ja.
4: Kun je mij vertellen, ik ben Gerard Lummers, waarom Conchita Wurst nergens meer is te bekennen? Is er wat gebeurd of zo?
5: Nou ja, kijk, wat er natuurlijk gebeurd is, denk ik, is... Conchita heeft natuurlijk een hele eigen achterban, hè, vooral de queer community. En dat is natuurlijk ook waar ze voor strijdt. En het is wel dat de queer community zich toch wel heel erg verzet heeft tegen de deelname van Israël. En ja, ik denk dat Conchita gewoon een keuze moest maken. Het lijkt me vreselijk voor haar dat ze ervoor moet kiezen om weer op de grote... wereldbühne te mogen staan en dat wat haar roem heeft gebracht weer te kunnen vieren of te kiezen voor de principes. En ik denk dat ze dat laatste heeft gedaan.
1: Ja. Mooi, nou dat waren de vragen van onze juryleden. Dan gaan we nu naar jouw liedjes die jij ingebracht hebt en die jij denkt dat sowieso doorgaan naar de finale. We beginnen als eerste met Roemenië. Waarom Roemenië?
5: In mijn optiek, ik heb nu de rehearsal 3 keer gezien, is dit een van de best in beeld gebrachte performances dit jaar. Of het je muzieksmaak is, laat ik even achterwege. Maar de manier waarop zij dit in beeld brengen, wat ze er allemaal bij halen om het een mooie show te maken. En voeg daar nog eens aan toe dat je eigenlijk in mijn optiek de beste performer van het jaar. Ik heb haar tijdens de rehearsals nog nooit een camera shot zien missen. Ze heeft er nog nooit naast gezeten met haar stem. Het is een ongelooflijke performer, is het. En ik denk dat zij gewoon heel veel impact gaat maken.
1: Ja, was in het begin was er een beetje commotie over de titel. Maar dat is een beetje weggeëpt.
5: Ja, weet je, en volgens mij is er nog nooit een liedje echt slecht geworden van een beetje commotie, toch?
1: Nee, precies.
5: De enige die het volgens mij ooit echt een keer verbruikt had, heeft, is die IJslandse dame. Die, maar die zocht ook gewoon ruzie met, weet je ze ook alweer?
3: Zeg je
5: nooit? En ook even de naam. Juist, precies. Die zocht ook gewoon bewust ruzie met mensen. Dat moet je natuurlijk ook niet doen. Dus dat is volgens mij even de beide artiesten ooit op het zonde als die Polydor gewoon door het publiek uitgejouwd werd.
2: Ja, we gaan nu even luisteren naar het nummer uit Roemenië.
5: Mooi. 1, 2, 3, 4.

0: Ja, choke me, Frank. Nou ja, dat, we hebben een stukje ervan gezien al. Hè, en ja, met allemaal lichtbuizen. Dus en dat zag er heel mooi uit. En, ook, en haar zang is ook heel mooi. Dus dat is ook heel...
1: Ja, zij is vooral dat hoe zij van verschillende toonhoogtes verandert. En ook haar mimiek. En ja, ik denk dat wat we op X, wat we Twitter geven, gaat ongeheid iemand zeggen dat ze de kerstverlichting ophangt. Ja. Voorspellen. Dus als die langs komt, dan hebben we hem hier al genoemd.
0: Het deed me ook wel een klein beetje denken, niet helemaal, maar aan het nummer van Erika Jane in de Deense finale. Toen, die had ook al van die lichtdingen, die buizen. Dus daar, ja, daar deed me een beetje aan lijken. Dus, maar heel mooi gedaan en ook heel mooi gezongen. We gaan nu een heel ander nummer, een heel vrolijk nummer. Van Cyprus, dat heb je ook uitgekozen.
1: Jazeker.
0: Waarom?
1: Iets zegt mij dat dit nog wel eens de telefoonwinnaar dit jaar kan worden. Ik weet niet waarom, maar ze heeft een aantal elementen. De show, moet je denken aan een upgrade van Cyprus 2012, van de dame die op tafel met die boeken stond te dansen.
0: Ja.
1: Daar is het een visuele upgrade van. Dan zitten er een paar shots in die iedereen zullen doen herinneren aan Eleni Fourier. Daar kom je niet onderuit, dat shot is zo iconisch. En dat hebben ze mooi opnieuw in beeld gebracht. Ja, en heel stout. Ja, ik zeg dat ze gewoon heel stiekem een soort Sharon Stone momentje doet. Maar ze heeft wel een slip, ja. Dus geen zorgen, maar ik vind wel dat ze het aan, dat ze daarop doet. Dus dat wordt heel interessant. En ja, zij is gewoon een van de mooiste zangeressen dit jaar. Dat liedje is zo aanstekelijk. Dat kan zomaar zijn waar Europa even zin in heeft. Gewoon pretentieloze buitendansmuziek. En lekker zomers. Ik werd er heel vrolijk van toen ik het zag.
0: Ik kan niet wachten. We gaan er meteen naar luisteren.
2: Je luistert naar Een Beetje Tijd voor Songfestival. De liedjes voor Wenen.

0: Jala, oh, dat is een nummer waar ik vrolijk van word. En jij ook, Annemie?
1: Jazeker, we hadden het er net heel kort over. Maar dit is echt een zomersliedje in de... Nou ja, we hebben heel veel liedjes dit jaar met leuke dansstukjes ertussen. Maar de leuke dansstukjes zijn wel op allemaal liedjes die een beetje dramatisch zijn. En dat heb je met dit liedje niet. Het is lekker vrolijk, heerlijk. Ja, ik vind het leuk.
0: Gezellig. Hé, Frank?
2: Ja, ja, en vooral met het optreden erbij. Het liedje is al heel enthousiast, maar het optreden is ook heel enthousiast.
0: Ja.
2: Het is gewoon heel pretentieloos. En ja, ik heb gewoon het idee dat misschien wel eens kan zijn waar Europa dit jaar gewoon op zit te wachten. Met alle controversies en alle ellende in de wereld. Dus mij maakt het heel vrolijk.
0: Ja, want we zaten net naar het nieuws te luisteren en dat ging over Israël op dat moment. Eigenlijk al een beetje oud nieuws dat ze een berisping hebben gehad.
2: Ja, dit gaat hier ook wel de ronde. Ik ben heel benieuwd of hiermee de EU zichzelf niet in de vingers snijdt. Want er is een regel ingevoerd dat men een regering geen reclame of stemcampagne meer mag financieren voor een inzending. En dit, wat hier gebeurd is, de omroep heeft opgeroepen om 10 keer op Israël te stemmen. En in de regels zegt het niet dat je dat niet mag doen. Kijk, dat het niet 10 is, maar niet netjes is om dat te doen, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, ik denk wel dat met deze berisping ze eigenlijk Israël nog veel meer gratis aandacht geven dan ze überhaupt met die campagne hadden gehad.
3: Met andere woorden, ze hadden beter in plaats van de berisping meteen moeten disqualificeren?
2: Nou, nee, want waar disqualificeer je ze voor? Dat is het dan, hè? Kijk,
0: dat mag gewoon.
2: Dan disqualificeer je ze voor een regel die ze niet overtreden. Dat is het controversiële. Weet je wat ik gewoon heel jammer vind? En dat vind ik dat veel te weinig besproken wordt. Dat Israël keer op keer het Songfestival in verlegenheid brengt. En dat vind ik gewoon heel jammer. En daar hebben we het eigenlijk gewoon veel te weinig over. Van wat is nou de reden dat Israël het nodig vindt om het Songfestival op deze manier op de kaart te zetten? Ze hadden ook ervoor kunnen kiezen om zelf te zeggen, weet je wat, we doen gewoon een jaar of twee niet mee en we komen weer terug. Maar en de deelname en dan ook nog eens zo'n campagne starten waarvan ze weten dat ze daarmee de EU in een positie plaatsen waarmee ze in de moeilijkheden kunnen komen. Ja, dat vind ik echt heel jammer. Kan niet anders zeggen.
3: We moeten verder naar het volgende lied. Pierre.
2: Ja.
0: Ja, het volgende lied. En misschien wil je het zelf aankondigen. En erbij vertellen wat je ervan vindt.
2: Ik moet je heel eerlijk zeggen dat... Oh ja, ja, sorry, ik heb mijn briefje niet meegenomen, wat ik allemaal heb opgeschreven. Dus goed, Tsjechië. Ja, hier kun je als jury gewoon niet onderuit. Dit is zo'n mooi, ook heel rustig in beeld gebracht. Wat we hebben gezien is ook wat het is. Verwacht niet dat er allemaal kunst en vliegwerk en rookmachines en zo nog bij komen. Dit is wat het is en het gaat daarmee heel erg opvallen. En het is een hele bijzondere jongen. Hij doet me in meerdere opzichten aan Duncan Lawrence denken. Niet alleen maar kwaliteit van de stem, maar ik was ook in Tel Aviv en Duncan was ook iemand die liep tussen de delegatie door. En als je niet wist dat hij de ster was, had je het nooit doorgehad. Gewoon door zijn voorkomen en de wijze waarop hij niet de behoefte heeft om op de voorgrond te treden. Nou, deze jongen, Daniel, die heeft precies hetzelfde. Als je niet weet dat hij de grote artiest is en je ziet hem door de bubbel lopen tussen zijn delegatie, zou je nooit denken dat hij degene is die het optreden doet. En dan zet hij zoiets moois en intiems neer. Dus ja, heel mooi. Geen idee wat de telefoon hiermee gaat doen, maar de jury kan dit niet ontkennen. Het is zo mooi.
0: Ja, dat vind ik er wel, trouwens wel jammer dat sommige andere landen dan niet zo intiem hun nummer brengen, waardoor het toch een beetje weer wat minder wordt.
2: Ja, ja. Er komen nu al wel een aantal mensen de kantine binnen. Ik denk dat het een of andere dienst afgelopen is. Dus dan als jullie wat achtergrond sluiten, wordt er een beetje vanuit.
0: Okay. Laten we dan snel gaan luisteren naar het nummer van Tsjechië.

0: Crossroads. Een nummer wat echt anders is. En als je, dat vind ik meestal, als je op een songfestival een ander nummer hebt, dan val je op. En dan is er vaak kans dat je dan ook goed scoort.
1: Ja, inderdaad. Zijn er ook meer nummers die een beetje op een andere manier opvallen. Annemiek.
2: Ja, ik vind het geweldig. En nu hebben we nog niet eens de uithal op het eind.

0: Frank, heb jij daar nog wat aan toe te voegen?
1: Nee, nou ja, altijd. Maar ik kan niet straks nog uitgepraat over het Songfestival. Maar vooral aan iedereen het advies die luistert. Als je van het Songfestival houdt, probeer dinsdag, donderdag, zaterdag de politieke knop uit te zetten. En gewoon weer van een van de meest geweldige shows die de muziekindustrie biedt. Daarvan te genieten en het op je eigen manier. En je vooral ook niet schuldig voelen als je gewoon zin hebt om naar het Songfestival te kijken. Dat wil ik iedereen gewoon van harte aanraden. En vooral een hele mooie Songfestivalweek toewensen.
2: Nou, een mooie boodschap.
0: Ja, er wordt door iedereen, bijna iedereen echt geknikt dat het ook zou moeten zijn.
2: Ja. En dan zou ik zeggen, blijf nog even hangen, Frank. Want we gaan zo met Gertie Kaspers praten en daar ga je ook mee.
0: Met wie?
2: Met Gertie Kaspers.
0: Nee.
2: Ja. Maar we gaan eerst luisteren naar Johnny Logan. Die gewoon zingt What's Another Year. Hij is er trouwens ook niet bij dit jaar. Maar hij vindt wel dat de mensen die wel willen bij je willen zijn, dat die er gewoon naartoe moeten gaan. En dat is ook een goede boodschap. Hey, jongen, ja, wat een goede boodschap allemaal.
1: Hij zou maar moeten.

0: What's Another Year van Johnny Logan. Zijn winst was in het jaar 1980 in Den Haag.
1: Long time ago.
0: Ja. Een paar jaar eerder won iemand anders af. Won een groep het festival van Nederland. En de zangeres daarvan hebben wij nu aan de lijn. Getty Kaspers, goedenavond.
2: Ook goedenavond, jongens.
0: Ja, servus.
2: Oh, hoe is het daar?
1: Ja, onmeunig, leuk om jou weer te horen.
3: Onmeunig.
2: Onmeunig. Nou, het was hier ook gezellig, hoor.
0: Waar zit je, wat doe je, wat heb je gedaan vanavond?
2: Nou ja, wij zaten in het programma van Helco Span. En we hebben de nummer 2 van al dat songfestival hebben wij zeg maar zelf gekozen. En ook het publiek heeft dan op laatst gekozen. Dus dat was ook leuk. En daarom heb ik

0: zegt, hier wil ik wel aan meedoen. Omdat ik eigenlijk niet het niet goed vind dat Nederland deze keer niet meedoet.
1: Ja. Maar...
0: Dat vind ik.
2: Ja, kan je dit even uitleggen? Wat je precies...
0: Je kan erover over denken hoe je wil. Over dat hele politieke gedoe. Maar muziek heeft natuurlijk toch wel een... Die heeft er toch ergens een andere houvast dan politiek, hè?
2: Ja.
0: En ik bedoel, een mooi nummer is een mooi nummer. En oorlogen zijn oorlogen. En die zijn daar nu bezig. En ik weet het toevallig van Lenny hoe broert dat is. Hoe erg het allemaal is nu op dit moment. Weet je wel, dat mensen zijn zo gemeen. En ik denk, daar ga ik iets aan doen. Maar dan ga ik nu de beste twee kiezen. Ja, toch?
1: Ja, anders had je hier...
0: Dan had ik sowieso ook wat bij jullie gezeten. Kijk, dat gaat nog een keer niet. En deze keer heb ik voor hem gekozen. Want Hilco is natuurlijk ook een oude vriend van me.
2: Ja.
0: Dus die kon ik eigenlijk niet zo goed laten zitten.
2: Nee, dat kunnen we helemaal goed voorstellen.
0: Ja, weet je, ik ben natuurlijk bij al die mensen die er waren, ben ik de enige winnaar.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat, ja.
0: En hij wilde mij zo graag hebben. En toen dacht ik, ach, weet je, dat moet je... Ik kan me niet in tweeën delen, dat is jammer.
2: Nee.
1: Ja, nee, het is vervelend dat zijn programma op dezelfde tijdstip is als dat van ons.
0: Ja, dat is toch ook stom, of niet? Ja, dat is hartstikke dom.
2: Ja.
0: Want ik had ook met jullie net zo graag willen zitten. Maar goed, ja, het is deze keer zo gegaan.
2: En ja. Voor jou is het ook een bijzonder jaar. Want het wordt natuurlijk in Oostenrijk gehouden, jouw land, ook een beetje.
0: Ja. Dat. Voor de zoveelste keer.
2: Ja.
0: Maar kijk, wij zijn er toen geweest, toen Nederland wel meedeed. En dat was met treintje, hè?
2: Ja.
0: Dat goed is, ja. Nou, dat was geen succes, maar goed. Ik heb ook geen idee wie er nu, bij wijze van spreken, heen zou kunnen gaan. Dat weet ik eigenlijk niet eens.
2: Ja.
0: En,
2: Davina Michel, geloof ik. Davina, dacht ik. Dat...
0: Davina Michel?
2: Ja.
0: Meen je dat nou?
2: Ja, dat is wat we hoorden. Dat,
3: Volgend jaar?
0: Nou ja, iets voor volgend jaar, ja. Dat trouwens, lijkt me goed.
2: Ook nog even... Ook wel even leuk om te vertellen, Frank Otten die hangt ook aan de telefoon. En die zit in Wenen op dit moment.
0: Mm-hmm.
2: Frank, had jij ook nog vragen aan Gertie?
3: Nou, niet een vraag, maar wel heel leuk voor Gertie misschien om te weten. Is dit jaar is de weg van de delegation bubble naar het podium. Dus op weg naar de in-ear monitoring en alles. Is bestickerd met een walk of fame van alle winnaars. Ooit van 70 jaar Songfestival. Dus ik ben deze week, denk ik, al een keer of 80 aan Teach In voorbij gelopen.
0: Ik heb gehoord van een vriend van mij dat ik helemaal grijs gedraaid word. Dat schijnbaar, dat dingedong. Op het moment op de radio. Ja. Dus het is natuurlijk wel lachen. Maar weet je, ik heb natuurlijk ook een probleem met mijn gezondheid. Dus het is voor mij niet op dit moment niet weggelegd. Want dit was voor mij al heel zwaar. En daarbij komt, we zijn toen in Wenen geweest. En dat was zo'n geweldig feest. En dat krijg je never nooit meer. Dus... Dat is nou één keer zo. En het zij zo. Maar ik vind het wel heel erg jammer. Dat wij niet meedoen. Dat vind ik echt heel erg jammer. Het getuigt weer van... Het publiek wordt niet gevraagd. Want wij tellen helemaal niet mee. Dat wordt even gekokstoofd allemaal daar. Maar ik vind het niet eerlijk. Ik vind... muziek heeft niets te maken met alle politieke toestanden. En dan hadden wij de kans gehad om toch te laten horen dat muziek het voortouw heeft. En dat is niet gebeurd totdat ze het af hebben gezegd. En daar ben ik het niet mee eens. En daarom ben ik ook hier geweest. Dat heb ik ook gezegd. Ik vind het niet netjes dat wij daarop afzeggen. En het publiek wordt niet gevraagd. En dat vind ik erg. Kijk, als je nou de mensen tegen de mensen zegt van... wat vinden jullie? Moeten we gaan of moeten we niet gaan? Maar ja, dat gebeurt niet. We gaan gewoon niet. Klaar. Ja. Zoek het maar uit.
2: Ja. En, maar het wordt wel, gelukkig wel uitgezonden. In sommige landen zenden ze het nog ineens uit. En de NOS die besteedt er wel ruimschoots aandacht aan. Dus dat is wel heel goed om te zien.
0: Ja, dat is ook weer, ja, maar weet je, dat is ook alweer komisch. Want al met al, dan denk ik, als je niet meedoet, doe die moeite niet. En door met die handel. Maar goed, dat is mijn mening, hè?
2: Ja.
0: Dat is mijn mening. Het is niet de mening van een ander, maar dat heb ik ook vandaag ook verteld. Dat dat voor mij heel belangrijk was om het nummer 2 te kiezen.
2: Ja, ja, zeker.
0: En de Kamerlinnets hebben het gewonnen.
2: Ja, ja, de Kamerlinnets.
1: Almelo.
0: Maar ik had mooi. Ja, en ik had Ernst Toe. Want ik vind Ernst Toe is gewoon een dermate goed liedje.
2: Ja.
0: Wat nog steeds heel veel gedraaid wordt ook. Op de radio.
2: En wel grappig. Frank die vindt het ook heel erg mooi, het nummer van Ernst Toe. Toch, Frank?
0: Ja. Ja, ja, ja
3: het is... Het was mijn favoriet nummer 2. Ja.
2: Ja, trouwens,
0: dat was het hondje. Ja. Nee, maar weet je, het is een liedje, dat Ernst Toe is een nummer, daar krijg ik constant kippenvel van. Alleen al door het koor en door de manier van zingen. En dan denk ik van ja, dat is dan toch wel jammer.
2: Ja.
0: Dat ze het niet gehaald hebben, maar ik gun het ook die andere twee, hoor.
2: Ja, precies. Trouwens, we hebben ook nog een... jouw grootste fan is hier ook in de studio. Die wil ook zeker vast wat tegen jou zeggen.
0: Oh, wacht even, dan krijgen we het.
4: Hallo, het Enschede, dag Gertie.
0: Hallo daar.
4: Hier is Barry.
0: Ach, wat doe jij daar nou weer? Als ik er niet ben.
4: Ja. Zorg maar dat je volgend jaar er ook bij weer bent, oké?
0: Okay? Nou, dat wordt zeker tijd. Want nou ben jij daar wel en dan ben ik er niet. Maar hebben ze jou ook om een mening gevraagd?
4: Ja, altijd natuurlijk, toch?
0: Ja, dat dacht ik al. Maar anders zie ik je daar niet. Nee, maar ik bedoel, wat vind jij? Wij hebben de nummer 2 gekozen. En ik heb gekozen voor Ernst Toe. En de publiek heeft gekozen voor de Kamerlinnets. Dus.
4: Ja, ik zou, mijn keuze zat er niet bij, want ik heb een van mijn grote favorieten op nummer 2 is Vuelve Conmigo, Spanje, in 1995. En dat is ja echt een pareltje ook. Maar er zijn zoveel pareltjes die tweede zijn geworden. Dus het was een leuke avond zeker bij jullie.
0: Ja dan. Hoor, het was een hele leuke, gezellige avond. En voor mij natuurlijk wel vermoeiend, weet je wel. Na mijn herseninfarct, dat gaat nu wel een stukje beter.
2: Oh, gelukkig.
1: Dat hoor ik ook, dat hoor ik echt.
0: Ja, dat is vorig jaar geweest in Spanje. En dat, weet je, dat soort dingen, die gebeuren plotseling. Daar heb je geen zeggenschap over. Dus ik heb daar ook in het ziekenhuis gelegen en ik ben met vliegtuig thuisgebracht. Ik was niet wat ik nu ben. Maar ik heb een hele raar infarct gehad. Want ik kan bijvoorbeeld wel normaal een beetje communiceren en praten.
2: Ja, ja.
0: Ik heb nooit geweten dat er zoveel verschillende infarcten zijn. En daarom zeg ik het nu ook. En ook mensen die nou luisteren. Je moet niet opgeven. Je moet gewoon naar buiten gaan. Niet in je kamertje blijven zitten van ik ben zo zielig. Gewoon naar buiten. Al ben je een keer misselijk. Al ben je een keer beroerd. En gewoon kleine stukjes proberen. En niet je laten door zelfmedelijden eigenlijk heel veel ontnemen. Dus daarom zeg ik dat nu.
1: Dat is een heel mooi slotwoord, Gertie.
0: Ja, ja daarom.
1: Applaus uit de hele zaal.
0: En volgende keer ben ik er ook wel weer bij, hoor.
1: Ja, ja, heel graag.
0: Ik ben 5 uur, maar ik kom wel.
2: Ja, en ook natuurlijk de hartelijk goed aan Cor. Dat,
0: ja. Ja, doen we.
1: En heb je heel
0: kort... Oh ja, hij zwaait. Maar dat kon ik niet zien.
1: Nee, we zwaaien allemaal terug.
0: Nou. En Helco, weet je, Helco is heeft een speciaal plekje in mijn hart. Omdat wij heel veel samen ook mee hebben gemaakt. Ook met het Songfestival. En ik denk, nou, als ik het weer probeer, dan ga ik het Helco proberen. En dat is redelijk goed gelukt vandaag.
1: Nou, misschien dat we volgend jaar samen met Helco dit programma kunnen maken.
0: Ja, daarom.
2: Ja, want het gaat...
0: En voor jullie ook. Voor jullie nog een hele fijne avond natuurlijk.
1: Dankjewel. Goeie reis. En door Heinega.
0: Ik doe het Heinega aan. En dat zal ik ook wel vertellen. Wie heeft zo'n voordeel. Wie mogen met onze camper hier blijven slapen.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dus je hoeft niet naar hoe zijn. Zoals wij dat zeggen.
1: Alle handen. Daar ga je mooi voor elkaar.
0: Ja, dat is goed, hè.
1: Ja. Maar goed. Een slaap lekker.
0: En
1: knuffel Cor even heel erg voor mij en Rodi ook.
0: Zal ik doen. En voor jullie ook allemaal een dikke kus voor mij.
1: Dankjewel, lieverd.
0: Jo.
1: Doei. We gaan verder naar een andere persoon die de Duitse taal onmenig goed spreekt.
5: Ja, dat ik vrees dat ben ik dus. Dat is... En ik heb een keuze gemaakt voor een lied, wat dit festival in Duits zal gehoord gebracht worden. En het zit ook direct in de finale, want het is de inzending van Oostenrijk, Trastland dus. En de talenteerde 19-jarige Cosmo, een jongen uit Wenen, gaat Tanschein ten gehoor brengen. En dat is een grappige tekst over een soort van rijbewijs. Een soort van rijbewijs, maar dan om te mogen dansen in een discotheek. En ja, het is een grappig liedje. Wordt helaas vaak getipt voor de laatste plaats. Maar ik denk zeker dat die aardig wat punten

0: Ich brauche eine Fahrt. Nee,
1: ein Sunshine. Sunshine.
2: Ja, een dansbewijs.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ik vind het ook leuk. Ik weet niet. Ik heb een zwak voor dit liedje. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik zou ook niet zo zeggen van, dat is helemaal mijn smaak. Maar op de een of andere manier trekt het mij heel erg. Ik weet niet waarom. Ik heb de hele week al Sunshine. Sunshine. Het zit de hele tijd in mijn hoofd. En het is, als ze dit slim aanpakken, dan zou dit zomaar eens even... Dan moeten ze heel goed aanpakken. Gewoon die stukjes en dan in TikTok. En dan,
4: ik kan gewoon niet geloven dat het mijn dochter is.
0: Nee. Nee, het is geen Italië.
2: Nee.
3: Nee. Nee, maar dat heb ik dan weer niet. Dus
0: ja.
2: We gaan verder met een nummer van Annemiek.
3: Ah, ja.
0: Welk nummer, Annemiek?
3: Ja, ik wil Australië gaan. Nou, nu ga ik wel een goed liedje kiezen.
0: Ja.
3: Nee, ja, deze was nog niet gekozen. Nee, ik wil heel graag Australië. Delta Goodrum, ja.
0: Een hele goede zangeres.
3: Ik was er vroeger al fan van. Ik heb echt... Dit is eigenlijk een van de stemmen waar ik, waardoor ik ben gaan zingen.
0: Ja.
3: Dit is... Deze
2: door vrouw, Delta?
3: Ja, nou, zij was een beetje mijn tienertijd. Ik denk net iets later, maar... toen zong ik al wel, maar hoe zij zingt en met haar muziek vind ik gewoon echt fantastisch. En dit liedje wat ze nu heeft gedaan is typisch voor haar. Ik heb ook het gevoel dat het niet voor het Songfestival geschreven is, want het had zo opeens wel een van haar albums gekund. Ja. En daar hou ik van, want dan blijf je wel bij jezelf.
2: Ik wist niet dat ze al zo lang bezig was.
3: Ja,
0: We hebben de clip ook al gezien van haar. Wat vond je daarvan?
3: Ja, heel mooi. Ja, ik denk, weet je wat ik denk dat deze vrouw gaat doen? Deze laat nu nog gewoon het liedje horen. En die gaat straks op de een of andere manier live, gaat ze iets met haar stem doen. Dit
0: dat
3: wordt heel
0: exploderen,
3: bijzonder.
0: Dat,
3: ja, die kan met gemak alle hoogtes bereiken. Het is echt heel bijzonder. Ik vind haar echt helemaal geweldig.
0: Ja. Dat wordt genieten.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Dat,
3: hier ga je een echte professional aan het werk zien. Dat.
5: Dit is een beetje Tijd voor Songfestival, de liedjes voor Wenen.

0: de Australische inzending van het Eurovisie Songfestival. Een onmeunige stem. Maar is het wel handig dat iemand die al wereldberoemd is meedoet aan het Songfestival?
1: Ja, nou, ik zou zeggen, ik denk niet dat iedere kijker van het Songfestival haar kent. Maar hierna wel, dat denk ik wel. Maar ik denk dat als we bij de intro's horen wat voor liedjes ze allemaal heeft gedaan vroeger. dan denk ik wel dat ze denken, oh ja, die kennen we wel, nog wel. Maar dat is al best wel een tijdje terug.
2: Ze is ook een tijdje ziek geweest, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, daarom is ze misschien een tijdje eruit geweest. Oh,
1: ja, volgens mij ook leukemie, zoiets.
2: Ze is de hele tijd eruit geweest.
0: Ja. Maar ze is weer lekker terug.
1: Ja.
0: En welke liedjes heeft ze? Nou ja, dat gaat ook veel te ver. maar wat vind jij van het nummer, Andreas?
3: Ja, ik vind het een van de kansen was om bij de jury's helemaal af te ruimen met de punten. Ik denk dat ze, Australië is sowieso een lieveling van de jury's, dus niet van de televoting, maar de jury's dat ze echt heel veel punten zullen overhebben voor Australië. En dat ze, net als Dami in 2016, wel heel hoog kan komen.
2: Ze heeft al 10 jaar geprobeerd, hebben ze bij de omroep in Australië, om haar te krijgen voor het Songfestival. En nu heeft ze eindelijk na 9 à 10 jaren heeft ze toegestemd. Dus dat is heel bijzonder.
0: Ja, met andere woorden, het is een hele goede inzending uit
2: vind ik wel.
0: Down Under. We gaan verder met het volgende nummer. Oh nee! We zijn al aan het einde van het derde uur. Miedug, waar gaat dat snel? Ja. Nee, we hebben de afgelopen uur mooi kunnen praten met Kitty Kaspers, die hopelijk volgend jaar weer terug is in ons panel. Daar zijn wij wel heel erg blij mee. We hebben gepraat met Jan de Mulder uit... Nee, met... Dat was vorige uur al. Ja, met Frank Otten vanuit Wenen, die daar allerlei leuke dingen doet voor het Songfestival. En we hebben nog wel een paar minuten de tijd. Wat is jullie indruk over de kwaliteit van de liedjes?
2: Nou, in eerste instantie dacht ik, nou, het wordt dit jaar niks. Dus allemaal dingen, zag ik meer op de weg, denk ik, dat wordt helemaal niks. Maar hoe meer we de nummers luisteren, en hoe meer je op de zaterdag aankomt, hoe meer ik denk van, hé, er zit toch wel kwaliteit tussen.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind dit jaar wel heel veel liedjes die gek woordje dansje worden. Dus dat betekent, dan krijg je hebt in de tweede halve finale zitten er nou, bijna volgens mij 4 liedjes in, waarbij er een grappig tekstje is. Dan hebben we Bangaranga, we hebben Paloma Rumba, nou, Sunshine, Einstweide, allemaal dat soort liedjes. En dan zit dan een, nou, dan gaan we dat tekstje doen en dan krijgen we een dansstukje. En dat gaan we 4 keer zien. Ik dacht, kijk nou weer hetzelfde. Ja hoor, en dan gaan we weer, Zweden doet het ook. Ik ben benieuwd.
0: Dan kun je in de tussentijd beter even de was uit de wasmachine aanleiden.
1: Of meedansen, dat mag ook. Dit is wel gezellig, daar niet van, maar het valt me heel erg op dit jaar. Dat vind ik echt bijzonder.
3: Ik kan me alleen maar aansluiten, want ik dacht eerst van, dat zijn niet zo goede liedjes, maar het valt nog mee nu, moet ik zeggen. En het wordt moeilijk in principe, want ik heb ongeveer 4, 5 liedjes in mijn keuze die zomaar het Songfestival kunnen winnen dit jaar.
0: Dat vraag ik aan het eind van het 4e uur. We zijn nu aan het eind van het 3e uur. Na de boodschappen en het nieuws zijn we bij jullie terug. En in het nieuws is ook een beetje Songfestival nieuws. Maar blijf gewoon luisteren naar je favoriete radiozender na een beetje tijd voor Songfestival. De special met hun liedjes voor Wenen. En dat doen we tot 11 uur vanavond. Met andere woorden, je kunt lekker achteruit liggen met een drankje en een hapje. En dan kun je lekker genieten en luisteren naar die muziek.

0: Dit is het nationaal en internationaal nieuws. 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tot 11 uur een beetje tijd voor Songfestival De Liedjes voor Wenen. Hier zijn uw gastheren Hans Meekenkamp en Pierre Frison.
1: Ja, welkom terug bij een beetje tijd voor Songfestival De Liedjes voor Wenen. We zijn alweer aangekomen in het laatste uur van deze gezellige Songfestivalavond. Maar we hebben nog genoeg moois voor jullie klaarstaan. Ook dit uur hoor je weer de favoriete nummers van onze panelleden en prachtige klassiekers uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. We bellen straks met Daphne Haverkamp. En aansluitend hoor je ook een interview wat ze had met Eva Maria dit keer. Deze week bedoel ik. Verder blikken we nog één keer vooruit op alles wat er de komende Songfestivalweken op de planning staat. En Hans, het laatste uur.
2: Het laatste uur? Wat gaat het snel?
1: Ja, het gaat altijd heel snel.
2: Ja, tijd gaat snel als, als alles leuk en gezellig is. Samen met op dit moment als panellid Gerrit Lubbers, Iris Dijkstra en Barry van Kornewal.
3: Ja, en dan gaan we nu eigenlijk, mag ik heel eerlijk zeggen, mijn persoonlijke favoriet voor dit jaar.
1: Oké. Okay.
3: En die komt uit Frankrijk.
1: Nee.
3: Ja. Dus,
1: en waarom is dat je favoriet?
3: Ja, toen ik de eerste keer het nummer hoorde en ik was gelijk verkocht door haar stem. En achteraf hoor ik ook dat de zangeres Monroe pas 17 is. Dan denk ik van, wow, wat een stem. En het is een muzieksoort waar ik van hou. Er zullen de meningen over verdeeld zijn. Maar ik vind dat Frankrijk hier weer kwaliteit stuurt. En luister maar even.

0: Regarde, kijk, betekent dat in het Frans. Dat was Monroe. En Monroe is de favoriet van Barry.
1: Ja, en ze zingt het live dus ook geweldig. En
0: ja.
1: Ik heb een live opname van haar gezien. En ze brengt het gewoon. En dan denk ik van, ja, weet je, het is een jonge meid van 17 jaar. Ja. Die toch al die druk die er tijdens zo'n songfestivalweek op haar afkomt. Die moet ze wel doorstaan. En ik hoop in ieder geval dat ze genoeg goede begeleiding heeft. Om dat ook goed voor elkaar te krijgen.
0: We hebben al wat foto's gezien. Maar we hebben nog niet het clipje gezien. En ja, bij Frankrijk, ik verwacht toch iets bijzonders. Want vorig jaar hadden ze dat zand. En dan verwacht je dit jaar ook wel iets bijzonders bij het nummer. Wat het nummer eigenlijk moet optillen nog.
1: Ja, en ze heeft natuurlijk die dansers ook om haar heen.
0: Ja.
1: Tenminste, dat zag
0: die, ik. Die zie je op de foto, ja.
1: En ook bij de live uitvoering die ik van haar gezien heb. Denk ik van, ja, ze doet het. Ze doet het wel even. En van de week is er ook op YouTube een clip verschenen. In de straten van Parijs is dat, geloof ik.
0: Ja, met
1: terras.
0: Die violisten.
2: Ja, en met de winnares van het Junior Song Festival.
0: Ja.
2: En die, schatje,
0: En die heeft ook het nummer gezongen.
2: Ja, dat vond ik wel heel aandoenlijk, hoor.
0: Ja.
2: Ik dacht echt, och, wat leuk. Zo'n flashmob.
1: Ja.
2: Ook weer violen, hè?
0: Ja.
2: En ook in dit liedje weer violen, hè?
0: Ja.
2: Bingo.
0: Maar die mensen van die flashmob, die zaten ook in een videofilmpje eerder over haar nummer al. Dus die Maar vind je dat tegenwoordig ook niet raar? Want je moet allemaal van die rare filmpjes maken tegenwoordig. Voor Instagram en voor
2: Moet niet,
0: TikTok.
2: Maar het helpt je natuurlijk wel. Hè? Om meer,
0: Maar sommige mensen doen het raarste dingen. Dat denk van, oh, zou je, weet je dat?
2: Ja, sommige mensen die offeren hun zichzelf inderdaad. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat is ook een beetje het tijdsbeeld. Hè?
0: Ja.
1: Dat de jonge lui die echt op TikTok en mij moet je niks vragen over TikTok, maar de jeugd om me heen, die zitten allemaal met de korte filmpjes.
0: En ja.
1: Een spanningsboog is nooit zo heel erg groot, dus het moet echt maar een halve minuut ongeveer duren. En daar scoor je mee. En voor de deelnemers van het Eurovisie Songfestival, wat is nou mooier? Of hoe kan je snel een publiek bereiken? Dat is het Songfestival.
0: Ja, dat. Even, Ricarde lijkt wel eens een beetje opera-achtig. Net zoals het nummer vorig jaar. Is dat geen nadeel?
1: Nou, we hebben het al eerder gehad over bijvoorbeeld over Duitsland. Het lijkt erop. En ik denk toch dat de meeste kijkers naar het Songfestival, die zien het pas die avond en die zien van, oh hé, dit is een opvallend nummer. Die zullen niet zo snel denken van, was daar vorig jaar of het jaar daarvoor ook niet iets?
0: Nee, denk eens niet. Dat is de zus van JJ.
2: Nou ja, Nemo was natuurlijk ook best wel heel erg. En dat is ook niet zo lang geleden. Hè?
0: Nee,
2: dus op zich loopt het best lekker de laatste tijd met opera. Dus,
0: opera is helemaal in.
2: Ja, misschien wel.
1: Ja, en de combinatie klinkt lekker. Ik bedoel, en dan hopen we in ieder geval dat een leuk resultaat.
0: Ja, die kunnen wij volgend jaar sturen, die opera zien.
2: Oh, dan ben ik wel een beetje opera moe, hoor.
0: Ja. Oh, dan wel, oké.
2: Okay. Ja.
0: Dat. Nou, we gaan door naar het volgende nummer, zou ik zo zeggen. En dat komt van jou, Iris.
2: Ja, dat vind ik heel leuk. Ik heb hier heel veel zin in. Dat komt omdat ik, ik volg hem ook op. We hebben het over Denemarken. Ten eerste wel handig om te weten waar we het over hebben.
0: Søren.
2: Ja, en ik vind hem zo'n schatje, hè? Dat is echt zo.
0: Is hij ook?
2: Ik volg hem op Instagram. En dat is dus ook zoiets, hè? Hij is heel actief op Instagram.
0: Ja.
2: Ik ben misschien wat van de oudere generatie met mijn Instagram. Hè? Dat is alweer een generatie van de niet van de boomers, maar van de millennials zoals ik.
0: Ja.
2: Maar het is zo leuk om te zien hoe actief hij is. En ik denk dat hem ook heel ver gaat brengen. En hij is ook gewoon hartstikke leuk. Hij is gewoon lekker zichzelf. En Hij geniet echt van, volgens mij, dat hij daar is en dat hij daar mag zijn. Dat is echt geweldig. Maar
0: lekker dance.
2: Hij is ook een prachtig, ik vind het echt een geweldig nummer. Het is echt anders dan anders. En inderdaad met een hele gave act erbij die ook vrijwel niet veranderd is ten opzichte van de nationale finale. En het werkt gewoon heel goed.
0: Ja, maar ze zeggen wel dat, je ziet een stukje, maar dat er toch nog iets ergens veranderd is. Dat ze dat nog niet hebben laten zien.
2: Nee, ik laat me verrassen. Ja. Het kan hoe dan ook alleen maar voor het beste zijn, denk ik. En het geeft toch wel weer een cool effect. Hele coole kleuren. En hij zingt het meestal ook goed.
0: Ja.
2: Soms wil zijn stem nog wel eens een beetje overslaan in de hoogte. Dat ik denk, dat moet dan op een moment zelf niet gebeuren. Maar in de nationale finale ging dat ook goed. Dus ik verwacht met de juiste concentratie dat hij dat prima aan kan.
3: laten we daar nu dan maar even naar gaan luisteren.
0: Voor wie, Corjem?

0: Voor wie ik, oh yeah, voordat we naar huis gaan. Ja. Hij beleeft het lied helemaal. En ik heb het natuurlijk helemaal meebeleefd. Van het Dansmelodie Grand Prix tot aan nu. En ik ben zo benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik hoop het zo voor hem. En Denemarken is gewoon een hartstikke leuk songfestivalland. Dus dat is een land waar iedereen wel naartoe wil.
1: Ja, en het ging de afgelopen jaren niet zo heel lekker, hè, met Denemarken. Nee. Dus ik ben heel blij dat ze nu terug zijn. En dat het, ja. Hopelijk houden ze dat vast. Ja, leuk zijn.
0: Vorig jaar was Sissel, ja. Natuurlijk.
1: Nou, dat ging aardig, hè.
0: Ja, die was in ieder geval door naar de finale.
1: Ja, precies.
0: Dus daar waren ze al dolgelukkig mee.
1: Snap ik, ja. Maar dit gaat wel heel gaaf worden, hoor. Met die vlammen aan het eind. Dat geeft echt kippenvel. Ja. En dan net die hoge noot met dat rauwe randje erop.
0: Ja.
1: Nou, als je dat voor elkaar krijgt, echt, dan heb je mij. Dat is wel één stem in ieder geval.
0: En we hadden het ook net over een beetje synthesizer muziekje. Dat deed Robert denken aan Euphoria.
1: Ja, het werkt gewoon goed, hè?
0: Het geeft zo'n sfeer.
1: Ja,
0: dus het
1: zeker.
0: Zet gewoon een heel sfeer neer.
1: Het is niet zomaar standaard popsong. Het is echt een beetje artsy of zo. Het is echt wel een beetje kunstzinnig. Ja.
2: Maar het klinkt wel als een radiohit. En als je dan kijkt naar de grote... favoriet op dit moment, wat Finland is bij de boekmakers, dat is dat een mooi lied voor de avond, voor de show, met een prachtig in beeld gebracht. Ja. Maar ik zie hem niet zo snel op de radio gedraaid worden, terwijl ik dat bij deze inzending wel zie gebeuren.
0: Ja. Ja. En ook als je het in het Engels zingt, dan klinkt het nog steeds mooi. Dus,
1: mooie tekst, hele mooie tekst.
0: De tekst blijft gewoon mooi, in welke taal je het ook zingt.
3: Is er een Engelse versie?
2: Heeft hij hem in het Engels uitgebracht?
0: Nee, hij heeft hem niet in het Engels. Hij wil hem echt in het Deens houden. Maar er zijn wel andere mensen die hebben wel een Engelse versie ervan gemaakt. En daar merk je gewoon dat de tekst het zo makkelijk maakt om ook in een andere taal te zingen.
3: Nou,
0: dat de emotie ook blijft.
3: Dat wordt natuurlijk wel één keer uitgezonden in een beetje tijd voor het Songfestival in de reguliere uitzending.
0: Ja.
3: Onder nummer noemen net even anders. Want dan draaien wij Songfestival liedjes op een andere manier. Het zij uitgevoerd door de artiest zelf. Het zij uitgevoerd door
0: in een andere
3: compleet
0: taal.
3: Iemand anders.
0: Ja, in een andere taal.
3: Bijvoorbeeld. Of een hele andere arrangement.
0: Ja, of door een orkest. Of alleen met een viool.
1: Ja, leuk. En ook bij dit nummer heb je heel veel verschillende versies al. Heeft hij ook op zijn Instagram gedeeld. Dus Griekse versie en was iemand die het...
0: Ja, Spaans.
1: In allerlei dingen. Ja, precies, in allerlei talen. Dus leuk.
0: Ja, heerlijk.
3: We gaan er verder naar het volgende nummer.
4: Ja, Rijmer is. En daar kan ik dan wel over zeggen.
0: Oké, dan doen we dat ook. Ja, helemaal goed.

0: Ja, dat was Oekraïne.
1: Mooi, hè?
0: Mooi.
1: En mooi.
0: Een mooie dame en een mooi nummer.
1: Een prachtig nummer. Echt,
0: en ze houdt een noot ook heel lang aan.
1: Ja, ik vind het de beste inzending van Oekraïne, Oekraïne ooit.
0: Oh, en Oekraïne heeft toch wel wat hele mooie nummers.
1: Nou, ik vind deze mevrouw zingt geweldig. We hadden het net over Frankrijk, maar deze mevrouw kan er ook wel van.
0: Ja.
1: Want het is één noot wat ze zingt, hè? Eén noot.
2: Nou, mag ik daar... Dat is even een fun fact. Ik had het net even opgezocht. Maar dat is dus de langste noot... ja, dat is de langste noot, zeg maar, ooit in het Songfestival. En ja, en het is ongeveer tussen de 28 en 30 seconden, wat heel erg lang is. En ook al doet ze doet hem ook nog eens heel hoog. En daarmee breekt ze het record wat in 2021 is gezet door Natalia Gordienko met Sugar. Oh, dat was toen de langste noot met 17 seconden. Dus het is ook echt een flinke stap vooruit, zeg maar.
0: Nou, misschien kunnen we hier even een wedstrijdje doen. Wie de langste noot kan.
2: Annemiek? Ik ga dat niet winnen, no way. Ik heb echt een slechte ademsteun. Dat gaan we niet
1: mijn
2: doen.
1: Mijn vrouw heeft geprobeerd. Hij is van de vies gevallen.
0: Nee, ja.
2: Ja. Nou, dan vallen we hier neer, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar een mooi nummer.
0: Ja, nummer. Dat kunnen we wel zeggen,
1: Ik hoop ook dat het een hoge positie krijgt.
2: Ja, dat zou
0: dat denk ik ook wel.
2: Nou, met Oekraïners komt dat vaak wel goed, hè? Juist ook de stukken waarvan ik denk van, nou, komt dat wel goed. En Oekraïne, die flikt het toch altijd weer, hè? Tot nu toe altijd toch nog de finale gehaald ook, hè?
0: Ja, en ook gewoon een goede staging van
2: het. Ja, precies. En ik zei net van, goh, ze hebben ook eindelijk een goede Engelse tekst met goede grammatica. Dat wil soms nog wel eens een beetje lastig zijn bij dat soort landen. En dat geldt ook vaak bij Georgië zo. En die vinden Engels vaak nog wel lastig. Dan hebben ze hele rare zinnen, dat je denkt, dat klopt toch niet helemaal.
0: Maar... En Boris was ook op Eurovision in concert, dus ze heeft genoeg gedaan aan promotie.
3: Ja, weet je, ik vind het gewoon knap dat iemand dat zoiets live kan zingen. En dat is echt geweldig.
0: Ja, dat, heerlijk.
4: We gaan nu naar een inzending van een aantal jaren terug. Met een instrument die wij... volgens mij vanavond nog niet hebben gehoord.
5: Je luistert naar een

0: Secret Garden met Nocturne. Even een fun fact. Iris, jij had net een mooi fun fact.
1: Ja.
0: Wist jij dat dit lied bijna werd gedisqualificeerd?
1: Nee. Oh, waarschijnlijk omdat er te weinig gezongen wordt. Of dat niet?
0: In eerste instantie had dit nummer helemaal geen tekst.
1: Oh, dat kan niet. Ja. Toen werd

0: Maar dat kan ook wel heel troostend werken, toch? Ja.
1: Ja.
0: Hopelijk.
2: Dat is het mooie van muziek.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ja, het is zo'n sfeervol stuk. Oh, ja. Heerlijk.
2: Wij gaan naar Wenen toe. Want in Wenen zit Daphne Haverkamp. Daphne, goedenavond.
3: Hoi.
2: Hoi. Ben je nog wakker?
3: Jawel.
2: Want het is voor jou ook een hele drukke dag geweest, want je bent naar de Noorse ambassade toe geweest.
3: Ja.
2: En hoe was het daar? Wat heb je allemaal gezien?
3: Ja, het was heel leuk en heel gezellig. Ja, gelukkig blijven kletsen met artiesten en andere media, collega's en zo. Dus allemaal hapjes en drankjes gehad uit die landen. Een paar optredens en dat eigenlijk.
2: Oké, okay. Was er ook Søren die opgetreden heeft? Was Søren er ook? Søren uit Denemarken?
3: Ja, Denemarken.
2: En natuurlijk. En ja, de.
4: Jonas.
3: Jonas en Felicia en Linda en Piet.
2: Oh, allemaal. Alle grootheden bij elkaar.
3: De noordelijke landen.
2: Dat. Hoe was de sfeer daar? Want er is natuurlijk wel wat competitie tussen vooral Denemarken en Finland.
3: Nee, dat is eigenlijk altijd elk jaar wel weer zo. Die zien elkaar niet echt als concurrent. Dat zijn gewoon altijd allemaal vrienden. En natuurlijk, het gaat natuurlijk wel op een gegeven moment een keer om de winst. Maar dat is echt meer gewoon tijdens de finale. Maar ze zijn nu gewoon vrienden. Ik heb net ook... Dus even een half uurtje gewoon even alleen met Linda en met Søren gekletst. Gewoon even met z'n drieën. Gewoon even niemand erbij. Geen camera, gewoon even privé. En daar ging het bijvoorbeeld ook gewoon over de stroopwafels en de armbandjes. En over bepaalde brandwonden die Linda ooit heeft opgelopen. En dat soort dingen. Dus het echt gewoon van alles en nog wat ging het over. Dus gewoon heel gezellig. En geen competitiestrijd eigenlijk of zo.
2: Ja. Moeten we de volgende keer toch maar weer stroopwafels meenemen als we hem zien? Ja, die vond hij wel erg lekker. Dat waren speciale kamphuizen stroopwafels.
4: Oh, lekker.
2: Uit Gouden. Die hadden we bij de dansmelodiekamp hier meegenomen. Dus,
3: Die heeft hij s'nachts na de finale in zijn hotelkamer op zitten eten. Omdat hij niks anders had gegeten.
2: Nee. Dat vergeet je nooit.
0: Caloriebom. Nee.
2: Ja. Maar hij heeft wel gewonnen erdoor.
3: Ja. En dat was ook het eerste wat hij tegen Linda net zei. Want Linda die zei zo van, oh, ken je nog van Jurvis in de Concert? Toen zei Søren van, oh ja, ik ken jou ook van Jurvis in de Concert. Ja, ik ken jou al eerder van Denemarken. En toen begon ik gelijk over, oh ja, zij had stroopwafels bij en dit en dat. Dus,
2: Dus wil je indruk maken op artiesten? Neem iets van stroopwafels of iets uit Twente mee, ik weet niet...
3: Of armbandjes die ze tijdens de finale zelf dragen.
2: Ja,
3: dus,
2: dat was ook heel leuk. Jij had al armbandjes gemaakt met de titel van het nummer erop en van de artiest. En die droegen ze zelfs tijdens de nationale finale.
4: Oh,
2: dus die
4: leuk.
2: Waren in beeld ook te zien. Dus dat was hartstikke leuk, ja.
4: Leuk.
3: Ja.
4: Ja.
2: Leuk, ja. Ja, dat, hopelijk draagt hij het nog tijdens...
4: Maak je ze ook in Wenen?
3: Ja, ik heb er nog wel een paar had ik ze nog gegeven. Ik heb ze niet meer in Wenen gemaakt. Ik heb wel nog een paar aan Søren gegeven. Die heeft nu wel iets van 20 armbandjes in totaal, want hij wil een hele arm vol. hij draagt ze wel, want hij draagt nog steeds al die armbandjes wel. Maar niet tijdens de finale, denk ik.
4: Nee,
3: maar
4: jammer. We houden het beeld in de gaten.
2: We houden het beeld, Let op het beeld.
3: Ja, hij draagt wel veel armbandjes hoor. Ik zie wel veel content voorbij komen. Dat draagt hij ook van andere fans ook verschillende dingen. Dus dat is wel leuk.
2: Ja. Nou, morgen de turquoise carpet. Wat verwacht je daarvan?
3: Gewoon hetzelfde eigenlijk als andere vorige jaar. Maar de artiesten komen er langs. En het is niet zo heel groot of zo. Het is wel wat kleiner dan vorig jaar. En vorig jaar was het ook wel extreem groot. En het is ook wat later dit jaar.
4: Hoe laat begint dan morgen?
2: 5 uur.
3: Het begint morgen om 5 uur. Maar dat is ook om... Normaal begint het van 2 uur en dan duurt het ook een stuk langer. Maar dat is omdat... het is en te warm vaak. En de zon die verpest vaak de foto's om dat uur. Dus om 5 uur 's avonds is het dan net wat mooier. En het is gewoon... Het is maar 170 meter. Dus het is wel iets kleiner... Maar eigenlijk verder is het gewoon hetzelfde als vorig jaar. De artiesten komen in alfabetische volgorde met Oostenrijk als allerlaatste. Ja,

0: Ja, ze hebben leuke kleding aan, dus hele mooie kleding. En ja, dat eigenlijk.
1: Een klein gesprekje altijd. En tenminste, wij zijn samen ook al bij dat raadhuis geweest, waar het dan allemaal gaat gebeuren. En het is wel een heel mooi, mooie omgeving. Ja. Tenminste, Wenen is ontzettend mooi. Mooi decor voor het Songfestival.
0: Ja, ja. Dat, klopt.
1: Nee, dat is echt leuk.
0: Ja, zeker.
2: Wat ga je de komende paar dagen nog doen? Andreas en ik komen vanaf maandag.
0: Ja, de media dingen eigenlijk. Dus de repetities volgen. Wellicht nog wat interviews. Ja, dat eigenlijk vooral. De shows kijken. Gewoon ook met vrienden, collega's gewoon lekker genieten, denk ik. Ja.
1: En je had deze week ook een interview met Eva Maria van Luxemburg. En daar had je onder andere een vraag gesteld over viool. Want die mag Finland natuurlijk spelen. En
0: ja, Linda die heeft dat net trouwens helemaal uitgelegd.
1: Oké, leg dat straks dan even uit. Laten we eerst dan even de reactie horen van Eva Maria, hoe ze erop reageerde toen jij vertelde dat zij dat wel mocht spelen en Eva Maria niet.
3: Ja. I think Linda did a very historic step there. And I think it's really like we haven't seen live instruments in Eurovision for years and years. Unfortunately, I'm not allowed to play live. I would love to, but I'm really, really, like, I would really love to. So I really hope that this step can open doors to artists that everyone can play live, to musicians that all of us can play live. Because, of course, you know, it's your instrument, it's your way of expression. However, I'm very happy that I can sing live and that all the vocals are live, you know. So that, to me, I'm also, I think, with Linda, it's like violin is her expression throughout the entire song, right? Mm-hmm. She's not the vocalist there. And so I think that was like, I was like, yeah, go queen, you know? Because if you're playing an instrument through the entire song, you want to play it live. And this, of course, I do as well.
4: Yeah.
3: I was like, I completely respect that. And I hope that my time or the future's artist's time will come, because it's very, oof, we need to bring back the live instruments, guys.
4: Yeah, maybe this is the start, the open door to the live.
3: Yeah, it made me so emotional. Yesterday I saw the news.
4: Yeah, and then next year or in 2 years you come back and then live.
3: Yeah, exactly. No, absolutely. And I mean, I don't know if I'm going to come back in 2 years. Maybe as a...
4: Maybe. I mean, Chisel from last year.
3: True, exactly. You never know. You never know. But I'm just... I mean, I know that in all my usual shows, I do play live. So it is, but you know, in any case, I know that the violin that I have with me is my anchor, is part of my roots. And I'm very, very honored and happy that I can take it with me on stage, you know.
2: Om een lang verhaal kort te maken, Eva Maria hoopt dat dit de deur opent, dat de artiesten vanaf de komende jaren, mensen die een instrument bespelen, dat ze dat ook gewoon live kunnen doen.
1: En had je ook gezegd, Linda had er ook hierop gereageerd. En wat heeft ze jou verteld?
0: Ja, ik denk dat het niet gaat gebeuren dat het live gaat komen. Omdat ze denken dat Linda dit mag, is omdat zij letterlijk niks anders doet op het podium. Want zij zingt niet. En dit is een deel van het duet, want het ging over een zanger en een viool, zeg maar. Dus eigenlijk als zij niet live mag spelen, dan valt ze eigenlijk al helemaal weg. Dus dat is eigenlijk de reden dat zij mag live spelen. Want bijvoorbeeld Eva, die doet echt maar na 20 seconden volgens mij van de act, speelt zijn viool, wat super tof is. Alleen zij zingt natuurlijk ook gewoon heel veel. Dus op die manier heeft de EU besloten, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Dan moeten we Linda dit geven, want dit is eigenlijk haar stem, dit is eigenlijk haar zang, zeg maar.
1: Oké, nou, laten we nu in ieder geval even gaan luisteren naar Luxemburg. Naar het nummer van Eva Maria, waar je het interview mee had. En dan gaan we natuurlijk ook op de viool letten.

0: Ja, Eva Maria met Mother Nature. En Daphne, denk je dat ze de finale gaat halen?
1: Ik denk dat het wel zou moeten lukken. Ze zit op zich op een redelijke positie in de halve finale. Dus ik denk dat mensen dat wel, ja, nog wel goed hebben in het afspraak gaan stemmen. En ik denk dat de jury ook wel goed bevraagd moet hebben. Die kent natuurlijk gewoon weer de jury. Dus ik denk dat het piano weer moet lukken in Luxemburg.
0: Oké. Nou, heel erg mooi. Ik wil je hartelijk bedanken voor je aanwezigheid in het programma. Wij gaan nog 2 nummers behandelen. En dan gaan we snel, dan is het alweer voorbij, het programma. Maar hartelijk bedankt. En ik wens je nog heel veel plezier. En ik spreek je heel snel weer.
2: Ja, tot komende week, Daphne.
1: Ja, we houden nog contact. Als we elkaar waarschijnlijk nog.
0: Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Hey, heel goeie. Fijne avond nog. Doeg.
1: Fijne avond.
0: Ja.
2: Wat gaan we nu doen? Barry. Ja, we gaan nu naar weer een Baltische staat, naar Letland. En de zangeres heet Atvara. En ja, ze zingt op zich een hele mooie ballad. Maar ik heb het idee, en dat, luister maar eventjes. Zometeen na het refrein lijkt het net of er in de studio iemand plotseling op een knop heeft gedrukt. Dat er even een bliep in zit. Maar luister maar even naar deze mooie ballad uit Letland. Oh.

0: Dat was wel een heel mooi nummer. Tenminste.
1: Ik vind het echt een heel mooi nummer. Maar net dat ene stukje dat ik denk van, waar komt dat vandaan?
0: Ja.
2: En het ergste vind ik nog, het komt nooit terug.
1: Nee, het is echt één stukje is dat.
2: En ja. Ja, bijzondere keuze.
1: Ik verwacht zeker finale, dit nummer.
3: Oké, ja. Ik twijfel nog. Maar ik ook. Ze staat op zich wel gunstig tussen Oostenrijk en Denemarken in. Dus semi-gunstig.
1: Nou, het is even een rustpuntje eigenlijk tussen die twee liedjes. Dus ik denk wat dat betreft hebben de producers wel een goede set gedaan, denk ik.
2: Ja.
1: Omdat het,
2: En ze heeft best wel een gewoon best wel simpele, maar effectieve act. Als ze dat van de nationale finale in ieder geval doet. Met allemaal van die glasscherven die om haar heen vliegen. Is heel mooi. Heel mooi gedaan. Ja. Dit moet een beetje denken aan de kurk van vorig jaar. De zand. Maar dat vond ik wel heel mooi. Ja.
0: We gaan naar het... Of wilde je nog wat vertellen?
1: Nee.
0: Dan gaan we naar La Dextra. Diva.
3: Wacht even. Waar, oh ja, Noorwegen. Ja, sorry, ik was even aan het slapen. Maar ja, het is natuurlijk ook al best wel laat. Hè. Maar ja, weet je, ik vind hem zo... Hij is zo zichzelf. Hè. Soms heb je van die mensen die gewoon helemaal zichzelf zijn. En hij is echt zo'n podiumbeest. En het grappige was... hij is dus in plaats van Alexander Rybak. en volgens mij hadden mensen niet verwacht dat hij zou winnen. Hè?
0: Nee,
3: maar dat zo'n
2: bookmakers ook niet, hè?
3: Nee,
2: helemaal niet.
3: Nee. Totaal out of sight. Hè? En in één keer komt zo'n lied dus echt tot leven op zo'n podium. Ja. En hoe hij het brengt. Ja, en ik ben nu eigenlijk stiekem heel erg fan van dit nummer.
0: Ja.
3: Echt, ja, gewoon lekker meeblaren. Ook zo'n douchemoment. Ik hou ervan. Ja, dus,
1: ja, en let vooral ook op dat intro. Op het moment dat begint. Je wordt gelijk meegenomen in de sfeer van het liedje.
2: Ja,
1: en wat dat betreft een hele mooie afsluiter van die tweede halve finale.
2: En ik heb een beetje zo'n graadmeter thuis. Dat is een jongetje van 7 jaar. Die hoorde dit liedje. En bij de rest, bij sommigen staat hij echt een beetje met zijn gefronste wenkbrauwen te kijken. Wat is dit nou weer? Maar bij dit liedje begon hij meteen mee te dansen. Nou, toen dacht ik... Ah, die doen het vaak goed.
4: Toen ik hem voor het eerst ontmoette, had ik zoiets van... Nou, dit is een soort Europapa die we hier zien.
2: Ja. En hij heeft wel stage presence. En dat werkt ook heel goed.

0: Zo.
1: Oh, lekker zeg.
2: Ja,
1: ik ben helemaal verzadigd, zeg maar. Ik zei net tegen Barry, ik zeg, het is zo'n heerlijk douchekopmoment voor in de douche. En dan nog lekker, ja.
3: En dit is zo catchy. En als laatste, ja, dit was finale hoor. Ja,
1: dat is ook gewoon, je zit er meteen in, inderdaad.
0: Een hele mooie uitsmijter is dit.
3: Ja. Ja.
0: Je wordt gelijk vanaf de eerste klanken, word je er het liedje ingetrokken.
1: Ja.
0: En dat... Ja,
1: zo heerlijk meeblaren dit. Echt lekker, joh.
0: Dit wordt feest.
3: Ja,
1: ja, absoluut. Ik ben nu ook weer helemaal fit weer. Ik kan gewoon zo weer 4 uur door, snap je?
0: Ja. Ik ga zo meteen in de auto.
1: Ja.
2: We hadden dit eigenlijk aan het begin moeten draaien.
1: Nee. Ik heb het juist nu nodig. Want we moeten straks ook nog terug, hè?
2: Oh, peppertje.
3: Ja, nu weer wakker.
1: Ja, leuk.
3: Nee, heel leuk. Ik vind deze ook heel erg leuk. Ja. Ik denk dat ze het goed in beeld brengen en ook lekker het publiek in beeld brengen. Want ik denk dat het publiek hier heel erg uit zijn dak gaat. Ja, wat leuk.
2: Ja.
1: Ja. Showman, hè?
3: Ja.
2: Maar kunnen we al een beetje winnaars, winnaars, verliezers. Ja. Wie gaat daar winnen?
4: Maar is het überhaupt een goed jaar?
2: Nou...
1: Ja. Ik weet niet. Ik heb zeg maar wat van die repetitieclips gezien. Eigenlijk bijna alles, behalve nou ja, degene die net tijdens deze uitzending voorbij zijn gekomen. Van de Big Four en zo. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk alle stagings heel erg goed vind dit jaar. Er zit er niet één eigenlijk echt bij waarvan ik denk van... dat doet het nummer tekort, zeg maar. Ik weet niet. Maar ja, goed. Het zijn maar 30 seconden hè, die je ziet. Dus je ziet niet alles. Maar ik vind bij heel veel vind ik de camera-angles heel goed gekozen. En... het lijkt, ja, de stage op zichzelf is eigenlijk ook best wel heel groot. Hè?
3: Ja, ook ja, ze best kunnen groot. Er veel mee.
1: Ja, ze kunnen er veel mee. En...
2: Maar ik heb ook het idee dat er een soort gloed over de beelden zit. Of,
1: ja, een soort effect of zo. Ja. Ja, ze kunnen volgens mij heel veel qua effectjes doen.
2: Ja.
1: En het oogt bij heel veel landen oogt het best intiem. Dat er best wel veel close-ups zijn. En dat kan ook wel voor heel veel plezier zorgen. Ik heb het idee dat het wel heel lekker divers is.
4: Die gloed, is dat dan alleen voor social media of ook op tv?
1: Ook op tv, denk ik wel.
3: Ja. Dat vraag ik me. Ja, ik weet het niet of dat op tv ook zou zijn. Want meestal is het wel echt zo'n social media gloedje. Ja, klinkt heel gek, maar dat is zo'n reclame. Okay, zo'n reclame, zo'n likje verf eroverheen. Maar soms werkt dat wel, want ze moeten daar de aandacht echt vasthouden. Dus ja, dat gaan ze dan eroverheen gooien. En dan zijn wij als stelletje bij je om een...
2: En dan maak je het toch een beetje anders dan weer de avond zelf.
3: Ja, en als het wel is, ik hou wel van dat soort...
0: Over 3 dagen zullen we het zien.
1: Ja, het wordt hoe dan ook wel natuurlijk weer ontzettend leuk om naar te kijken.
2: Absoluut.
1: En we hebben natuurlijk wel een stuk minder liedjes. Uiteindelijk belanden we wel weer met 25 liedjes in de finale. Hè?
0: Ja, en
1: of
0: ja.
1: 25 wel. Ja,
3: 25, ja.
1: Nee, precies, dat klopt wel. Ja. Nee, dus op zich eindigen we wel goed. Nee,
4: 25.
3: Ja, Spanje doet niet mee, ja.
1: Nee, klopt. Ja, dus Big Four dan.
3: Ja.
1: Ja. Maar de halve finales worden iets korter, hè. That's it, eigenlijk. Maar,
2: ik weet dat Iris, je had het ook goed in 2021.
1: Wat had ik goed?
2: De winnaar.
1: Had ik de winnaar goed in 2021? Ja, hoe weet jij dat nog?
2: Dat Italië zou worden.
1: Oh, nou, dat zou goed kunnen.
2: Misschien is dat een goede graadmeter.
1: Nou ja, ik weet niet of jullie weten, maar Netta, die dus toen voor Israël had gewonnen. Ja. Die probeert elk jaar de gaststad, zeg maar, te raden. En die heeft het altijd fout. Dus dat is dan een soort traditie geworden. Nou hoop ik dat mijn traditie is dat ik het elke keer goed heb. Maar ik wil me daar niet... nee, maar ik hoop toch wel echt dat... Het maakt mij niet uit wie er wint. Ik ben blij met Finland of met Denemarken. Als er maar viool in zit.
0: Ja.
1: Denemarken heeft vast ook ergens wel een viool op de achtergrond.
2: Ja, daarom. En dan is dat synthesizer doet ook heel wat.
1: Precies. En de Dark Horse vind ik toch wel Tsjechië. Ik denk dat dat meer punten gaat scoren dan dat iedereen denkt.
2: Ja.
1: We staan nu
2: zeker
1: ergens bij de bookmakers op 16e, 17e plek.
3: Ja,
1: dus ik denk dat wel hoger
3: gaat gestegen, maar inderdaad, die staat te laag voor wat hij gaat
1: vind
3: krijgen.
1: Vind ik ook, ja.
2: In Noorwegen? Want daar waren jullie zo enthousiast.
3: Noorwegen is wat heel leuk. Ik denk rond de tiende plaats, denk ik, zoiets daar.
1: Ja,
3: maar
1: zou mooi
3: maar
1: zijn.
3: De Finland, Denemarken, ik denk dat we die in de gaten moeten gaan
2: Frankrijk.
3: Houden.
2: Frankrijk?
3: Ja.
1: Als er meer mensen een beetje opera moe zijn zoals ik.
3: ik denk zelf dat Finland, en omdat de opvoeding daarvan ook steengoed is.
0: Ja, ik denk ook niet dat Frankrijk gaat winnen, maar ik denk wel dat het 5 tot 6
3: Ja, dat denk ik ook. Zeker.
2: Ja.
3: Al is het alleen maar vanwege haar leeftijd inderdaad. Als mensen dat horen, zit echt met open mond te staren naar het scherm, weet ik zeker.
2: Ja.
3: Maar...
4: Kom even dichter bij de microfoon.
5: Ze proberen al sinds 77 hun zesde overwinning te halen. Waarom lukt dat nog? Wat denk je?
2: Pourquoi?
0: Ja, nee, van mij mag ze winnen hoor. Maar ik zit gewoon even te denken van... Ja,
5: maar ze hebben elk jaar kwaliteit. Ze hadden Voila gehad, ze hadden Maman gehad. Ze hadden Sliman gehad. Maar waarom lukt dat voor?
2: Ja, maar wij hebben ook zoveel jaar moeten wachten tot wij...
4: Ja, maar dat is anders.
0: Als de sterren een keer goed staan, dan winnen ze.
1: Je hoeft maar net een goed jaar te hebben, maar Finland heeft gewoon een goed liedje dit jaar. En ja, als er dan net één land beter is dan jij, ja, dat is dan net pech. Was toch met Voila ook zo? Ja. Wat mij betreft had Voila ook kunnen winnen. Ja, dus absoluut. Ja. Ja.
4: Dames en heren, jullie hebben kunnen luisteren naar 4 uur voorbeschouwing op het Eurovisie Songfestival van het jaar 2026. Dat was het programma Een Beetje Tijd voor Songfestival, de special met de liedjes voor Wenen. Aan het woord waren een aantal hele fijne panelleden. Mag jij opnoemen?
2: Oh, dat zegt hij niet. Even de panelleden van vanavond. Die ga ik even voor u opnoemen. En dan zo... hier. Dat waren, even kijken, Andreas Uwenhorst, Iris Dijkstra, Barry van Cornwall, Frank Otte, Annemiek Imhoff, Ger Lubbers, Niel Ferren, Jan de Mulder, Gertie Kaspers was geen jurylid, maar was wel van harte welkom. En Daphne Havenkamp was er natuurlijk ook. En Jan de Mulder had ik al gehad.
4: Ja, en Martijn Portvliet heeft aan dit programma meegewerkt. En verder ook natuurlijk Robert Schepers, die de techniek deed, maar ook ontzettend druk is geweest met het draaiboek. En alles liep weer op rolletjes. En mijn naam is Hans Meekerkamp. Komende vrijdag... En op 1 zender Hofstreek FM op zaterdag hebben wij nog een...
2: special uit Wenen.
4: Ja, hopelijk wel. Dus wij wensen jullie een prettig weekend en graag tot de volgende keer. Goed.
6: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
7: En je weet wat er speelt.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
7: En je weet wat er speelt.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

zappen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: jongen.
1: Dank je, begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste slurf in het kleinste.

0: vullen en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Je zit er meer in een romantisch duet.
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.